0: uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens zijn optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is...

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: Altena, dan zeg je AFM.
1: Dit is Altena's beste muziekmix. Kom op! Op DAB, FM en online.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop.

0: Muziekmix.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En op zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief.

0: lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal

0: reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten

0: roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: non-stop muziek.
4: Dit is

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: Altena geniet. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

Would you dance?

0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten en probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
13: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget.

0: en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: Woonidee, dat is mijn idee.
2: Woonidee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
3: muziek en informatie.
1: Dit

0: ZFM. Regio-info.
1: Leerlingen uit groep 8 kunnen vanaf donderdag 1 oktober inschrijven voor Anglia-lessen Engels op het Altena College in Sleewijk. In maximaal 10 middagen krijgen deelnemers in kleine groepen Engelse les op hun eigen niveau. Lessen beginnen in november en worden op maandag en donderdagmiddag van 4:15 tot 4:45 gegeven. Ze worden verzorgd door bovenbouwleerlingen van het Altena College die zelf het Anglia-examen op het hoogste niveau al hebben afgelegd. In april volgt een examen en in juni de feestelijke diploma-uitreiking. Deelname biedt kinderen tegelijkertijd de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de middelbare school. Inschrijven kan van 1 oktober 7:00 tot en met 13 oktober via altenaengels.nl onder het kopje Anglia. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres anglia@altenacollege.nl. Pianiste Vera Cooper en cellist Gregor Horsch geven op donderdag 8 oktober samen een concert in Kasteel Dussen. Tijdens de avond brengen zij een programma waarin piano en cello elkaar afwisselen en aanvullen. Cooper is een veelzijdige pianiste met internationale podiumervaring. Horsch is sinds 1997 eerste solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest en sinds 2009 professor aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Tijdens het concert staan de verschillende klankmogelijkheden van piano en cello centraal. Het concert begint om 8 uur in Kasteel Dussen aan de Binnen nummer 1. Parkeren is gratis. Meer informatie over het programma en kaartjes is te vinden op vriendenkasteeldussen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. 106.4, 107.1 en 107.8 FM. En ook op DAB. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorten. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaart op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbos blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Slot Loevestein reist tijdens de herfstvakantie van 10 tot en met 25 oktober terug naar de middeleeuwen. Centraal staat het verhaal van ridder Dirk Loef van Horne, die het kasteel ruim 650 jaar geleden liet bouwen. Dagelijks vertellen gidsen om 11 uur en om 1 uur zijn verhaal in de ridderzaal. Om 12 uur en 3 uur staat de ontsnapping van Hugo de Groot centraal. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten, waaronder ridder en jonkvrouw spelen, de speurtocht Help Hugo zoeken en het versieren van een eigen wapenschild. Van 17 tot en met 25 oktober is bovendien 10 gieter Max aanwezig, bij wie bezoekers tegen betaling zelf een tinnen figuurtje kunnen maken. Hoogtepunt is het jaarlijkse riddertoernooi op 17 en 18 oktober. De vesting verandert dan in een middeleeuwse wereld met kampementen, ridders, paarden en een steekspel. Op deze 2 dagen geldt een speciaal programma en vervallen enkele reguliere vakantieactiviteiten. Meer informatie over Slot Loevestein tijdens de herfstvakantie is te vinden op slotloevestein.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn het! De radiozender voor de gemeente Altena.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen.

0: Zeker weten.
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in het land door werkzaamheden. Nou, bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle aan de weg, wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
7: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: muziek en informatie.
1: De

0: regio-info.
1: In de vesting van Woudrichem vindt op 31 oktober en 1 november opnieuw het Huiskamer Theaterfestival Theaterhoppen plaats. Het grootste deel van de kaarten is tijdens de voorverkoop al verkocht, maar voor de zaterdagmiddag zijn er nog kaarten beschikbaar. Bezoekers krijgen die middag 4 voorstellingen van ongeveer een half uur te zien op verschillende huiskamer en andere bijzondere locaties in de vesting. Op het programma staan kleinkunstenaar Marcel Vaandrager, muziektheaterkoor Gieser Wilde Vrouwen, theatergroep Iros en muziektheater van Manon Piquet. In groepen van maximaal 25 personen lopen bezoekers onder begeleiding van locatie naar locatie. De middag begint met koffie of thee bij Corrie's Hoekske aan de Kerkstraat 19. Een kaart kost €27,50, inclusief de 4 voorstellingen en een pauzedrankje. Het volledige programma van Theaterhoppen staat op de website theaterhoppen.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak te laten afwachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en haar vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter om het ruimtegebrek na de gemeentelijke herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets en een offroad rolstoel voor onverharde paden. Daarmee willen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbos kunnen genieten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door wegwerkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad. 20 minuten vertraging tussen Emmeloord-West en Afrit Zwifterband staat 7 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En een klein kwartiertje vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Hoe gingen Intona, Heusden en Waalwijk vroeger om met ziekte, gezondheid en hygiëne? Streekarchief Langstraat Heusden-Altena staat daar in oktober bij stil, met de tentoonstelling Van kwaal tot kraamzorg. Deze expositie sluit aan bij de landelijke Maand van de Geschiedenis, die dit jaar het thema lichaam en geest heeft. Aan de hand van archiefstukken, foto's en advertenties wordt ruim anderhalve eeuw regionale zorggeschiedenis belicht. Bezoekers zien onder meer stukken van het Sint-Nicolaas ziekenhuis van Waalwijk, de godshuizen in Heusden en het badhuis in Werkendam. Ook is er aandacht voor de bestrijding van besmettelijke ziekten zoals cholera en de Spaanse griep, en voor historische middelen die werden aangeprezen om ziekte te voorkomen en te genezen. De tentoonstelling is de hele maand oktober gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum van het Streekarchief aan de Pelsenstraat 17 in Heusden. Meer informatie staat te lezen op de website salha.nl. Historicus, schrijver en journalist Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over Anton Mussert in de Oude Kerk van Aalburg. Mussert werd geboren in Werkendam en werd later leider van de Nationaal Socialistische Beweging. De lezing wordt georganiseerd door het Oorlogsmuseum Altena. Aanleiding is Koks in 2026 verschenen boek Mussert, reis naar het kwaad. Tijdens de avond gaat hij in op Mussert's ontwikkeling van ingenieur en politiek activist tot NSB-leider en zijn samenwerking met de Duitse bezetter. Daarbij besteedt Kok aandacht aan Mussert's politieke overtuiging, keuzes en verhouding tot Nazi-Duitsland. De lezing begint om 8 uur met inloop vanaf 19:30 in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat 19A in Wijk en Aalburg. De entree bedraagt €5 en vrienden en sponsoren van Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Jan van Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine.

0: Start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wel wat vertraging. De werkzaamheden op de A6 bijvoorbeeld. Emmeloord-Lelystad. Linkerrijstrook is dicht bij Zwift en Band. Kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland bij Arnhem. Tot aan Duiven rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A27 Breda-Gorkum. Nasleep van een ongeluk. Bij Nieuwendijk is de weg weer vrij. Vertraging nog 10 minuten in de vorm van 4 kilometer file. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging. En er is waarschijnlijk een ongeluk gebeurd op de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam. Want bij Burghaamsteden in beide richtingen vertraging. Richting de Brouwersdam een half uur tijdsverlies. Richting Middelburg is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
8: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn

0: FM.
1: Regio-info.
2: Leden van 21 verenigingen uit de gemeente Altena zijn op pad voor de grote clubactie. Onder meer sportclubs, scoutinggroepen en muziekverenigingen doen mee. Met de verkoop van loten zamelen zij geld in voor eigen clubdoelen. Zoals materialen, tenues, activiteit of het opknappen van het clubhuis. Een lot kost 3 euro. Vanaf dit jaar gaat 85% van de opbrengst rechtstreeks naar de vereniging, waardoor per lot 2,55 euro bij de club terechtkomt. Loten kunnen aan de deur via een QR-code worden gekocht, maar verenigingsleden kunnen ook een persoonlijke verkooplink delen via bijvoorbeeld WhatsApp en social media. De deelnemende verenigingen komen onder meer uit Almkerk, Andel, Dussen, Eten, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleewijk, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. De verkoop van de loten loopt tot en met 27 oktober. De trekking van de grote clubactie vindt dan plaats op 3 november. Altena Roadrunners organiseert op zaterdag 7 november de 26e Vestingstad Run. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5,2, 10,5 en 21,1 kilometer. De halve marathon voert onder meer door de Vestingstad Woudrichem. Start en finish zijn op Atletiekpark Altena aan de Roef nummer 1 in Sleewijk. De jeugdlopen voor deelnemers tot en met 15 jaar beginnen om 12:30. Om 14:00 starten de overige afstanden. Alle parcoursen bestaan uit 1 grote, volledig verharde verkeersluwe ronde door het buitengebied van Altena. Na afloop vindt ook de prijsuitreiking in het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit plaats. Er is alleen voorinschrijving en maximaal 500 deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven kan tot en met 6 november via inschrijven.nl. Het inschrijfgeld varieert van 7,50 voor de jeugd en 21,50 voor de halve marathon. Meer informatie over deze activiteit staat te lezen op de website altenaroadrunners.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frank van der Klucht. Werkzaamheden aan de A27 en de N322 hebben dinsdagavond voor flinke verkeersoverlast gezorgd in Almkerk en Nieuwedijk. Doordat meerdere wegen tegelijkertijd waren afgesloten, reden veel vrachtwagens en automobilisten door de doorte. Verschillende vrachtwagens kwamen daarbij vast te staan. De chauffeurs waren op zoek naar een alternatieve route, omdat de Merwedebrug nog altijd gesloten is voor vrachtverkeer. Volgens omwonenden liep het verkeer in beide dorpen volledig vast. Rijkswaterstaat en de gemeente Altena hebben nog niet gereageerd op het samenvallen van de werkzaamheden. Riveer vaart vanaf vandaag volgens de winterdienstregeling. Daardoor vervallen de zondagvaart op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel-Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op de andere verbindingen gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en app van Riveer. Almkerk heeft na 2 weken gedwongen stilstand het eerste competitiepunt van het seizoen gepakt. De thuiswedstrijd tegen SHO eindigde dinsdagavond in 1-1. De competitie was tijdelijk stilgelegd nadat trainer Omar Khan na een bekerwedstrijd werd beschuldigd van het verbaal bedreigen van een scheidsrechter. Khan ontkent die beschuldiging. De KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verweerschrift van Almkerk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in het land. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Alfred Zwifterband werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Duitsland bij Arnhem door 9 kilometer file tussen de grens en Duiven. A27 Breda-Gorkum. De rechterrijstrook is dicht bij industriegebied Avelingen. Staat een kapotte auto op. 10 kilometer file vanaf Geert Ruidenberg. Een uur vertraging op de A27. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En een sportevenement op de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam. Daardoor 3 kwartier vertraging tussen Kamperland en Burghaamstede. 8 kilometer file. De andere kant op richting Middelburg. 10 minuten vertraging op de N57 bij Delta Park Neeltje Jans. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: 11 jonge kunstenaars exposeren van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober... in de voormalige Heilige Maria Geboortekerk aan het Vrijheidsplein in Dussen. Alle deelnemers studeerden dit jaar af aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. De expositie Sint-Joost in de Kerk wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Altena. De stichting wil hiermee jonge beginnende kunstenaars een podium bieden en nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst onder de aandacht brengen. De leegstaande kerk, die is aangekocht voor herbestemming, vormt voor één weekend het decor voor de kunstwerken. De officiële opening is op vrijdag 2 oktober om 19:30 en op zaterdag 3 en zondag 4 oktober is de tentoonstelling van 1 tot 5 te bezoeken. De seniorenteams van VV Altena zamelen dit seizoen met de Febert Score geld in voor KWF kankerbestrijding. Aanleiding is de ziekte van Fabian Ebert, speler van Altena 4, die momenteel wordt behandeld voor kanker. Voor ieder competitiedoelpunt van een deelnemend seniorenteam wordt €10 gedoneerd aan KWF. In de kantine van VV Altena hangt een speciaal scorebord waarop de doelpunten met lieve heersbeestjes worden bijgehouden. Ieder lieve heersbeestje staat voor 1 doelpunt en daarmee een donatie van €10. Inmiddels krijgt de actie ook steun van tegenstanders. Zo hebben onder meer lid Damsport 55-3 en Woudrichem 3 al een bijdrage geleverd. Ook supporters, leden en bezoekers kunnen de actie steunen. Bij het scorebord dat in de kantine hangt is ook een QR-code waarmee rechtstreeks kan worden gedoneerd. VV Altena hoopt dat gedurende het seizoen meer teams en verenigingen zich bij de actie aansluiten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix.

0: Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwifterband. De linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Hoevelaken 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
6: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn...

0: beste man is inmiddels 82 jaar en het gaat heel goed met hem, want eind 2025 heeft hij weer zijn 20e album uitgebracht. Het is 8 over 12. Goedemiddag.
1: Jan van der Stelt.
0: Ja, hartelijk welkom op deze eerste zaterdag van oktober. En hij is mooi, het zonnetje schijnt. De komende 2 uur ga ik voor jou hele fijne muziek draaien. En jouw suggestie, natuurlijk is hij van harte welkom. Laat het me gewoon eventjes weten.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Inclusief een klein beetje Madonna, hoorde je de weekendknal van vorige week. Troy Sivan en Party. En ik zit een beetje in dubio. Zal ik de weekendknal straks om 1:30 laten klinken als de zomers? Of zal ik hem een beetje uit kwaliteitsmuziek laten klinken? Ik weet het nog niet. Er zijn twee keuzes voor me. En ik zei het al, je hoort het straks om 1:30 wat het is geworden. Ik heb nog ruim een uur de tijd om erover.

0: de brug voor de Merrebrug, dat je dat gewoon eventjes kei en keihard meezingt. Malay hebben niet lang bestaan, maar wel in die tijd mooie muziek gemaakt. Built to Last.
1: Trek in iets.

0: op Instagram. Deze groot hit van Jonas Blue en Malief.
1: Broodje Altena. Slecht voor je opvoeding, rampzalig voor je buren. Maar intens lekker.

is het ook de grote doorbraak van de zangeres Rita Ora. Die de vocalen verzorgde van dit Hot Right Now. 10:30 geworden, dit is Radio AFM, Altena's beste muziekmix. Met nu op de radio deze mooie van de Small Pools, Dreaming.

0: beetje herinneren. Ik wel hoor. De hoofdrollen waren voor Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon. Here we go.
1: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Antena's beste muziekmix.

0: Yuzuna Dur en Nina Cherry maakte ergens in de 90 jaren deze grote hit. 7 Seconds.
1: Dit is AFM.
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit westelijke richtingen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later plaatselijk lichte regen vallen. Langs de noordwestkust staat een matige wind uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. De komende nacht is er in het noorden kans op plaatselijk lichte regen. Hier en daar kan mist ontstaan. Het wordt 7 tot 11 graden en morgen zijn er zonnige perioden. Er is een kleine kans op een enkele bui in de maximumtemperatuur. Morgen loopt uiteen van 18 tot 21 graden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Een 24-jarige man uit Werkendam blijft voorlopig vastzitten op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van een vrouw. De rechtbank in Rotterdam wees een verzoek af om de man in vrijheid het verdere verloop van de strafzaak af te laten wachten. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni een vrouw tegen haar wil meenam in haar auto en vervolgens in een woning in Werkendam heeft verkracht. De zaak is nog in onderzoek. Op 14 december staat een nieuwe tussentijdse zitting gepland. De Deltaweg in Sleewijk gaat vanaf maandag 5 oktober tijdelijk dicht voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Dat is nodig vanwege het bouwverkeer voor de nieuwe Merwedebrug. Vrachtwagens gaan via de Deltaweg naar de bouwplaats. Omdat daar geen fietspad is, wordt de weg uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor langzaam verkeer. Er komt een omleiding via de Transvaal, Larislaan, Noterlaan en Kerkeinde. De afsluiting duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar. In oktober wordt tijdelijke verkeersregelaars ingezet. De verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk is begonnen. De komende 13 maanden wordt het gebouw uitgebreid met zo'n 2300 vierkante meter... om het ruimtegebrek na het gemeentelijk herindeling op te lossen. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het gemeentehuis in gebruik. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere publiekszaken kunnen inwoners voorlopig terecht bij de werf in Woudrichem. De verbouwing kost 13,6 miljoen euro en moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Zonnebloem vraagt tijdens de week van de toegankelijkheid extra aandacht voor de recreatiemogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn. Dat gebeurt van 5 tot en met 11 oktober bij het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Bezoekers kunnen er kennis maken met voorzieningen als een elektrische rolstoelfiets of een off-road rolstoel voor onverharde paden. Daarmee kunnen de Zonnebloem en het museum laten zien dat ook mensen met een beperking van de Biesbosch kunnen genieten. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
5: Dit is AFM.
1: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.

0: wordt zijn naam al genoemd als een van de headliners van Glastonbury. Ik heb het natuurlijk over Sam Fender.
1: Jan van der Stel. De enige man die je zaterdagmiddag 2 uur lang recht overeind houdt.

0: update van Stella Lively. Nu op de zender van de gemeente Altena. Je hoorde Boston.
1: De Kippenvelplaat.
0: Vandaag een Amerikaanse band die ontstond in Los Angeles door een combinatie van de bandleden van Junie en The Babies. De naamgeving ontstond tijdens een spelletje poolbiljart. Ondanks hun gigantische succes van hun eerste album viel de band door interne spanningen en muzikale meningsverschillen al tijdens de opnames van het tweede album uit elkaar. Het gaat over de band Bad English. De Kippenvelplaat gaat over het vinden van emotionele stabiliteit in een wereld waarin alles constant in beweging is en er veel druk van buitenaf is, is de liefde het enige dat echt stand houdt en rust geeft. Hier is Time Stood Still.
1: De Kippenvelplaat.

0: deze week. De Bad English. Ik wil zeggen de baby's, maar daar kwam die band van uit voort. En Time Stood Still. En jouw kippenhulplaat natuurlijk is die ook van harte welkom. Studio@radioafm.nl.
1: AFM klinkt hier. Welkom in de gemeente Altena.
2: Give it up for AFM.
1: AFM.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A6. Emmeloord, Lelystad door de werkzaamheden bij Alfred Zwift. Band en afgesloten linkerrijstrook. En daardoor weer 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging als je nu aansluit in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven, 8 kilometer. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je...

0: moet zijn. Bij MyVisTech kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? MyVisTech heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
3: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
4: Broodje Altena.
5: Dit is

0: complete muziek van de klassieker Spacer van Sheila en de Black Devotions. En dat alles verpakt in een Zweeds disco showsje. Alcazar en Crying at the Discotheque.
1: Jan van der Stelt!
2: Gadverpillegis! Dat is pas lekker!
0: Is dat zo? Ja, ze zeggen het dus, het is allemaal zo. Dan gaat het in principe mij niet om. Het gaat om de muziek. En nog een uur lang fijne muziek tijdens Broodje Altena. Te beginnen deze. Somber, my warrant is...

0: wel de nieuwe Memphis & Sons genoemd. Door de Kingfisher en Diamond and Roses.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: 3 oktober, dag 176 van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 89 dagen te gaan. Enkele gebeurtenissen op 3 oktober 1959. Samen met de presentator John Kraaikamp senior zingt André Hazes, toen 8 jaar oud, in de weekendshow van de AVRO het lied Droomschip. En Kraaikamp had André Hazes eerder ontdekt toen hij op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt stond te zingen. 1971, in het Magic Kingdom in Florida, wordt de attractie Peter Pan's Flight geopend. 1992, voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt zangeres Sinéad O'Connor een foto van de paus in het programma Saturday Night Live. 2005, in Nederland en België is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. 2009, de Nederlandse Josje Huisman wordt verkozen als de nieuwe blonde zangeres van K3 nadat Kathleen Aerts eerder dit jaar de groep heeft verlaten. En dan 2020. Op NPO Radio 2 start het programma Rinkel de Kinkel en Keert. Daarmee na vele jaren terug op de Nederlandse radio. Het wordt gepresenteerd door Jeroen van Inkel met Jesse.

aandeel schiet en op een daaronder gelegen spoorlijn valt en daarbij in brand vliegt. Jarige mensen vandaag, Chubby Checker. Hier is Amerikaanse zanger, hij wordt vandaag 85 jaar. En Dirk Meeldijk, dat is een Nederlandse volkszanger, 68 jaar. Meindert Schut, Nederlandse journalist en radiopresentator. Hij wordt vandaag 54 jaar. En Ashley Simpson, Amerikaanse zangeres en actrice. Zij wordt vandaag 42 jaar. Ja, sorry, ik moest even slikken. 1998 is ze geboren. Het is een Nederlandse zangeres. Ze wordt dus 28 jaar en ze luistert naar de naam Pleun Bierbooms. Nog een jonkie. Nederlandse volleybalster, 24 jaar. Jolijn de Haan, die kent haar niet. Dan een Amerikaanse zangeres. Ze wordt vandaag 57 jaar. Ze heet Gwen Stefani en was destijds de zangeres van No Doubt.

de verjaardag van Gwen Stefani. De zangeres van de band No Doubt. Hoorde je de plaat die destijds op de eerste plaats stond van de Nederlandse top 40. Don't Speak.

Het binnenpretje van Texas Inner Smile op de zender van de gemeente Alphen. Dit is Radio AFM met tot aan het lokale nieuws. Deze hit die gewoon leuk blijft van Surreal.

0: met de originele stemmen van Susie Quattro en Chris Norman. Beetje een dancebeat eroverheen. Wat versneld afspelen. En dat wordt een hele grote hit voor Surreal Stumbling In.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vanmiddag is er vrij veel zon. Het blijft droog en de maximum temperatuur ligt rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit westelijke richtingen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later plaatselijke lichte regen vallen. En langs de noordwestkust staat een matige wind uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Komende nacht is er in het noorden kans op plaatselijk lichte regen. Hier en daar kan mist ontstaan en het wordt 7 tot 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en er is een kleine kans op een enkele bui. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 18 graden tot 21.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: Het ministerie van Asiel en Migratie roept de gemeente Altena op het matje. Omdat er nog altijd geen asielopvang is. Volgens de spreidingswet moeten Altena 314 asielzoekers opvangen, onder wie 20 alleenstaande minderjarigen. De gemeente zoekt al langere tijd naar geschikte locaties, maar zonder resultaat. Daarom houdt het ministerie vanaf nu actief toezicht en gaat dat in gesprek met het gemeentebestuur. Altena zegt zorgvuldig te blijven zoeken naar een plek die past bij de leefbaarheid en veiligheid. Wanneer het gesprek plaatsvindt, is nog niet bekend. Gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid zijn belangrijk voor inwoners van Altena bij het kiezen van voedsel. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO in opdracht van de gemeente. 72% noemt gezondheid als reden om gezond te eten. Ook is er veel waardering voor lokale boeren en producten. 95% koopt lokaal voedsel of staat daarvoor open. Inwoners willen vooral meer lokaal aanbod in supermarkten en beter zichtbare verkooppunten bij boeren. Ook wordt bewust omgegaan met voedsel. 83% probeert zo min mogelijk eten weg te gooien. Hans Hoevenaren is de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Wilhelmina 26 uit Wijk en Aalburg. De 43-jarige Hoevenaren is tijdens de 100ste algemene ledenvergadering unaniem gekozen. Hij volgt Henk Treffers op, die na 16 jaar afscheid neemt als voorzitter. Treffers werd tijdens de vergadering uitgebreid bedankt voor zijn inzet voor de club. Hoevenaren is al jarenlang actief bij Wilhelmina 26 en zegt zijn nieuwe functie met veel enthousiasme te beginnen. Hij verwacht nog het nodige te moeten leren en kan erbij rekenen op advies van zijn voorganger. Riveer vaart vanaf heden volgens de winterdienstregeling. Daarover vallen de zondagvaarten op verschillende veerverbindingen, waaronder de route tussen Aalst en Veen. De veerdiensten Brakel, Herwijnen en Dordrecht-Biesbosch blijven op zondag wel varen. Reizigers kunnen op een andere verbinding gebruik maken van de watertaxi die vooraf moet worden gereserveerd. De winterdienstregeling geldt tot het voorjaar en is te vinden via de website en de app van Riveer. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in ons land. Wat vertraging door de werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Bij Afrit Zwifterband is de linkerrijstrook dicht. 6 kilometer file daar, 25 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten oponthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. 6 kilometer file daar. En 5 kilometer file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Joan Armatrading. Er is onlangs een gloednieuwe musical aangekondigd genaamd Glorious Madness, die volledig gebaseerd is op haar indrukwekkende muzikale oeuvre en volgend jaar zal in première zal gaan in het Nationaal Theatre in Hartje, Londen. Dus als je er benieuwd naar bent, moet je gewoon eventjes daarheen vliegen. Soms

0: officieel op single uitgebracht. De nieuwe Mel VF, Missing You.
1: Zeg je Altena, dan zeg je AFM.
2: Dit is Altena's beste muziekmix. Kom op! Op DAB, FM en online.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achterin onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag.

0: online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
5: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport voor deze zaterdag 3 oktober. Prachtige zaterdag, want het is een graadje of 20. Het zonnetje schijnt. Prachtig weer dus buiten. Maar ook heel veel prachtige sport op je radio. Want wij zijn tot aan 6 uur vanavond bij je met dit programma AFM Weekend Sport. Met volop aandacht voor sport uit Altena. In dit uur zometeen aandacht voor beachsport. En daarna een uitgebreid voetbalprogramma. We hebben in totaal 10 wedstrijden die we vanmiddag live voor je gaan volgen. Dat hoor je zo meteen verderop in dit programma. En verder ook nog heel veel aandacht voor allerlei andere sporten. Korfbal komt nog voorbij. We hebben het nog over motorsport. Volop sport dus de komende 4 uur in dit programma AFM Weekend Sport. En we gaan ook meteen naar ons eerste onderwerp van vandaag. Het is lang geleden dat we het over waterpolo hebben gehad. En aan de telefoon Lisanne van der Giessen. Goedemiddag Lisanne.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Nou, jij bent van de ZVDO 74 Dames 1. En jullie competitie start pas vandaag, hè?
2: Ja, die van ons start pas vandaag. Van de heren 1 echt pas over een maand. Dus de KZB heeft besloten om later te beginnen en ook later door te gaan in het seizoen. We zijn normaal in april klaar, nu in juni.
1: Oh, kijk.
2: Dus even wennen, even schakelen. Maar wij hebben er in ieder geval weer heel erg veel zin in. Het is echt even wat later dan normaal.
1: Ja, nou, ik kan me wel voorstellen dat het wennen is. Want jullie zijn inderdaad wel vroeg gestopt, hè? In april volgens mij al. Ja, dan zit je nu maanden zonder wedstrijdritme.
2: Ja, klopt. April, laatste wedstrijd. En als je naar de heren kijkt, is het pas november. Daar zit echt een tijd tussen. Dus dat betekent ook wel op zoek naar mogelijkheden om wel een beetje dat gevoel te gaan krijgen. Dus dat zal ook nog echt wel even wennen zijn, in ieder geval bij ons vandaag. Dat is wel jammer inderdaad, lang stil. Ja,
1: en wat hebben jullie dan in de tussentijd gedaan om een beetje dat wedstrijdgevoel te houden en fit te blijven? Denk ik dat dat ook belangrijk is.
2: Ja, we konden gelukkig wel heel de zomer doortrainen. Dat is wel op een iets lager pitje hoor, in het buitenbad. En nu gelukkig ook al wel weer echt anderhalve maand binnen. Gewoon flink aan de bak. Lekker meters maken ook qua zwemmen. En onderling in ons team ook bijvoorbeeld 5-5. Een deelpartijtje zeg maar, om wel wedstrijdsituaties na te bootsen. En ik weet dat de heren dan ook wel oefenpartijtjes hebben gedaan. Maar dat hebben wij niet gedaan.
1: Ik kan me wel voorstellen dat die partijtjes tussen het eigen team onderling, dat het toch net wat anders is dan dat je echt in een wedstrijd zit. Al is het maar dat er een andere spanning heerst.
2: Ja, zeker. Andere spanning. Maar ook tegen je eigen team ben je iets minder fel. Ja, in ieder geval ik altijd zelf. Dus het is toch wat anders. Maar het is wel fijn om in ieder geval de spelsituaties wel na te bootsen. En een beetje ook weer gevoel te krijgen hoe zo'n wedstrijd dan gaat. Ook qua intensiviteit. De echte hele wedstrijd heb je nooit het gevoel van. Nee, dat klopt.
1: Nee, geen blauwe plek in ieder geval. Dat is ook het voordeel.
2: Nee, ja, per ongeluk dan misschien. Maar niet zoals normaal. Nee, klopt.
1: Jullie gaan vanavond dan weer van start. Na een thuiswedstrijd. Zijn jullie er dan ook klaar voor, kun je dat zeggen?
2: Ik denk wel dat we er klaar voor zijn hoor. We zijn eerst weer één dame terug van zwangerschapsverlof. We hebben twee nieuwe meiden van de jeugd. Dus we hebben in ieder geval echt een flink goed team. Dat is ook fijn in ieder geval om te weten aan het begin van de start van het seizoen. We zijn echt wel compleet het komende seizoen. Ik hoop dat we er klaar voor zijn. We hebben flink met z'n allen wel getraind. Maar zo'n wedstrijd is toch weer even spannend. Ik weet dat we er wel veel zin in hebben. We hebben een hele leuke pool. Dat is ook fijn. Sinds jaren weer een volle pool. Afgelopen jaren elke keer maar met 6. Nu gewoon met 12. Dus dat scheelt ook wel gewoon qua energie bij ons allemaal. Dus daarvoor hebben we er zeker zin in. En ik hoop dat we er klaar voor zijn. Ik ga ervan uit. Maar moet gewoon ook nog even op elkaar ingespeeld worden.
1: Maar dat betekent dus dat niet alleen de momenten waarop de competitie start zijn veranderd. Maar dus ook veel meer op de schop is gegaan. Dus ook die pools zijn veel groter weer geworden.
2: Ja, gelukkig wel. Onze pool is in ieder geval veel groter. Dus ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Want het is gewoon niet zo leuk om elk jaar dan 3 keer tegen hetzelfde team te spelen. En nu heb je en nieuwe teams en gewoon 2 keer. Dat is ook gewoon iets spannender in de pool. En wat leuker met gelijkwaardige teams. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Dus zeker, voor ons verandert er wel veel.
1: Dan zei je net al, een wat groter team nu ook. Dus dat betekent niet meer dat jullie met 1 wissel gaan afreizen naar de zwembaden.
2: Nee, als het goed is moeten we elke keer in ieder geval zeker met 4-5 wissels zijn. We zijn echt met 13. Er kan er altijd 1 of 2 niet zijn. Dan hebben we ook nog steeds ruim genoeg. Dus dat is gewoon wel lekker. Zeker nu aan het begin van het seizoen. Het is gewoon inkomen, ook qua conditie. Kunnen we lekker doorwisselen. Dus dat is echt fijn.
1: Vanavond 14:15 spelen jullie tegen Lutra Dames 2. Wat voor team is dat? Kennen jullie ze al?
2: Nee, een nieuw team voor ons. Ook in de historie hebben we daar nog nooit tegen gespeeld. Ze hebben al een wedstrijd gespeeld qua uitslagen kijken. Ja, wat we een beetje van horen zeggen, moet het een redelijk gelijkwaardig team zijn. Dus ik denk dat het ook wel gewoon een leuke wedstrijd wordt. Maar het is wel helemaal nieuw. Dus we moeten het echt gaan aftasten. Ja, hoe hun spelen, wat voor types er zijn. Dus dat is wel even spannend.
1: Ja, en dan is het een dames 2 team. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook nog een beetje spannend is wat ze dan opstellen.
2: Ja, als het goed is, daar kijken wij een beetje ook wel naar. Maar moeten hun dames 1 redelijk tegelijk spelen. Dus ik verwacht dat zij wel echt met hun eigen team zijn. Maar dat is het ook wel even afwachten hoe zij dat inderdaad insteken. Maar ja, meestal komen er wel dames 1 dan mee. Maar ja, ik vind het altijd leuker als ze dat niet doen. Dat is iets eerlijker.
1: Ja.
2: Maar dat moeten we ook inderdaad gaan bekijken. Ik denk dat het voor hun lastig wordt om dat zo te gaan doen met 2 teams.
1: Maar goed, dus het wordt een volwaardig waarschijnlijk dames 2 team wat vanavond tegenover jullie staat. En dan zullen het volle tribunes zijn, denk ik. Hè? Want iedereen bij ZVDO zal wel uit gaan kijken nu naar die wedstrijden die er weer in aantocht zijn.
2: Ja, vandaag ook gelijk onze thuiswedstrijden. Dus echt een stuk of 6-7 wedstrijden thuis. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ga er inderdaad vanuit dat het druk is, ook bij de jeugd. Het gaat weer volop leven en dat is echt superleuk om ook met z'n allen dan zo'n start van het seizoen te kunnen maken. Dus ik verwacht inderdaad volle tribunes.
1: Kijk, nou, heel veel plezier dan en succes vanavond. En ik hoor graag volgende week, Lisanne, hoe het verder is afgelopen tegen Loutra.
2: Dankjewel, gaan we doen en tot volgende week.
1: Oké, tot volgende week. Hoi.
2: Doei, doei.
1: Lisanne van der Giezen dus. Zij is van ZVDO 74 Dames 1. En vanavond om 17:15 staat de wedstrijd ZVDO 74 Dames 1 tegen Loutra Dames 2 op het programma. En dat wordt allemaal gespeeld in Aqua Altena in Andel.
0: Dit is tot 18:00 AFM Weekend Sport.

0: Incredible. Dat schijnt allemaal door een Nederlandse dame te komen die dit op TikTok veelvuldig gebruikt en een dansje daarbij heeft geïntroduceerd. En dan komt hij opeens nieuw terug in de Nederlandse hitparades. Ja, hiervoor hadden we het even over waterpolo ZVDO 74. Dames 1 speelt dus vandaag een wedstrijd. En misschien nog even voor de duidelijkheid. Heren 1 begint pas op 7 november aan de competitie. Dus tegen die tijd gaan we het daar uiteraard ook over hebben in dit programma AFM Weekend Sport. Waar we het nu over andere sport gaan hebben. We gaan het over beachsport hebben. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giessen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin. En goedemiddag luisteraars.
0: Dit keer niet meer vanuit het zonnige Portugal, want je bent inmiddels terug, hè?
1: Nee. Ik wel vanuit het zonnige, maar in dit geval Giessen.
0: Kijk.
1: Dus wat dat betreft, gewoon lekker weer thuis. Na een mooie tijd in Portugal. Inderdaad, een week geleden nog vanaf het strand bij Portimão. Maar inmiddels zijn we weer gewoon geland in ons eigen Altena.
0: En dan ben je inmiddels vast al wel op het prachtige strand van de Copacadijk geweest in de tussentijd.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat zand dat lokt toch natuurlijk op een bepaalde manier. Dus daar zijn we zeker al eventjes wezen kijken. En daar liggen de activiteiten, lagen de activiteiten afgelopen week nog een beetje stil. Alhoewel er best heel veel recreanten zijn wezen ballen, want het was natuurlijk fantastisch weer. Maar de trainingsgroepen die waren eventjes op een wat lager pitje, omdat ook de trainer Deborah op vakantie was. Die komt vandaag weer terug als het goed is. Dus vanaf maandag gaat het er helemaal los op de Copacadijk. Maar ja, afgelopen week het zonnetje scheen. Het was mooi om daar te zijn. Activiteiten die er waren, die gingen ook gewoon door. Met name ook de beachclub 8+. De kinderen die daar ontzettend veel plezier hebben van Trema Kids. En daarnaast ook inmiddels weer langzamerhand wat stapjes richting de voorbereiding van het komende winterseizoen. Maar ook van de komende jaren. Ik was daar onder andere ook even om een mooie overeenkomst die we hebben met Unilever verlengen tot zelfs 2029. Nou, dat is een sponsorovereenkomst. Ik zal voor de rest niet te veel merknamen noemen en dergelijke. Maar ik wil toch wel zeggen, en dat geldt voor alle sportverenigingen en iedereen die meeluistert van sportverenigingen zal dat beamen, dat zonder sponsoren het sporten en het verenigingsleven toch een heel stuk moeilijker zou worden. Dus wij zijn hartstikke blij dat zo'n grote onderneming vertrouwen heeft in onze club en ons daarom nog jarenlang wil steunen ook daarbij. Dus dat is dat dan ook even een stukje zakelijke kant van de vereniging natuurlijk.
0: Ja, dat is fijn om dat te kunnen benoemen natuurlijk. Ja, inderdaad, dat er zoveel sponsoren.
1: Ja, goed, ik denk toch, daar wordt door heel veel mensen, en dat wordt allemaal niet besproken, want we hebben het natuurlijk over de sport en over prestaties en achter een bal aanhollen of een bal pasen en opzetten en noem maar op. Noem het allemaal maar op. Maar deze kant van een vereniging is ook voor heel veel mensen heel hard werken. En ik zou zeggen ook aan het bedrijfsleven, de mensen die meeluisteren, wordt er een beroep gedaan. Weet hoe belangrijk het is voor een club om die verenigingen ook te ondersteunen. Want daarmee is het niet zo dat je alleen maar geld wegbrengt, maar dat je daarmee het echt mogelijk maakt om heel veel mensen, jeugd en ouderen te kunnen laten sporten en bewegen. En wat is er mooier dan dat?
0: Juist, inderdaad. Nou goed, en dat gaat menig club gelukkig ook nog wel steeds goed af. Hè, die sponsors vinden dat ook.
1: Het is hard werken, maar het gaat goed. Het is fijn dat het kan. Op het sportieve vlak we hebben volle trainingsgroepen. En die gaan van de week weer allemaal volle bak aan de gang. Dus dat ziet er goed uit. We zijn, zoals al eerder ook gezegd, druk bezig met de voorbereiding van het winterseizoen. De winteraccommodatie zit eraan te komen. Zoals gezegd, we hadden het net even over sponsoring en centjes. We zijn nog wat aan het duwen en trekken over de winteraccommodatie. Die gaat er zeker komen, dus daarover geen twijfel. Maar het kost een ongelooflijke hoeveelheid geld. En daar zijn we nog mee bezig, met name ook om een stukje financiering rond te gaan krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat gaat lukken. Dus vanaf december kan er ook weer lekker binnen gebeachvolleybald worden. En tot die tijd, als het zonnetje zo blijft schijnen, dan komen wij er wel uit, denk ik.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Met dit prachtige weer, dan wil je heel graag op dat strand staan bij jullie. Dus dat komt alleen maar goed. Ja.
1: Zeker, ja.
0: Ik denk dat wij elkaar dan straks weer gaan spreken, of niet, René?
1: Ja, we gaan straks gaan we elkaar zeker spreken. En dat gaat dan ook even over een stukje, of vooral over een stukje top beachvolleybal. En om alvast de cliffhanger, of misschien wel twee cliffhangers te hebben. Afgelopen weken zei ik al van de top beach volleybal is deze keer behoorlijk dichtbij, want het zit altijd in verre buitenlanden. Afgelopen week was het in Utrecht te doen, daar hebben we het uitvoerig over gehad. En ik kan je zeggen, de cliffhanger voor vandaag is, het komt nog heel veel dichterbij. Dus hou je daar eventjes aan vast. En daarnaast, het is ook nog eens een keer extra feestelijk.
0: Kijk.
1: Dus het komt dichtbij en het is feestelijk. En ik ga straks uitleggen wat deze cryptische omschrijvingen allemaal inhouden.
0: Je hebt erover nagedacht, René, over deze cliffhanger. Lijkt me een heel goed idee om straks rond 4:15 elkaar weer te spreken.
1: Gaan we zeker doen. Tot later.
0: Oké, dankjewel. Tot dan. René van der Giezen dus, Beachsportvereniging Werkendam. We spreken maar twee keer in.

0: in love. En daarmee is het 1,5 minuut voor 2:30 geworden in het programma AFM Weekend Sport. En gaan we zo meteen van start met het voetbalprogramma van vanmiddag. In totaal 10 wedstrijden die we vanmiddag live voor je volgen. En dat zijn de volgende. Straks vanaf 2:30 wordt er afgetrapt bij de wedstrijd Zwaluwen-Achillesveen. Ja, Achillesveen afgereisd naar Vlaardingen voor die wedstrijd tegen Zwaluwen. Bekende tegenstander van Achillesveen. Ja, en vanaf 2:30 zijn we daar live bij. Ja, Almkerk mag na 2 weken rust. Rust die door de KNVB is uitgeroepen. Even afkoelen, zoals ze dat noemden. Weer gaan voetballen. Afgelopen dinsdag deden ze dat al door een inhaalwedstrijd te spelen. En vanmiddag staat dan de wedstrijd Almkerk tegen Sportclub Kruisland op het programma. En daar zijn we live bij. Verder zometeen vanaf 2:30 ook Drechtstreek tegen Sleewijk. GDC tegen Helvoort. Wilhelmina 26 tegen SVS Os 1920. Daar ga ik nog over struikelen, denk ik, de komende 1,5-2 uur. En ook nog Wadernooyen tegen Noah 32. Wedstrijd die om 2:30 van start gaat. En dan vanaf 2:45 de wedstrijd Heukelum tegen Altena. En om 3:00 ook nog de wedstrijd Katwijk-Kozakken Boys. Sparta 30 tegen Baardwijk. En Vlijmense Boys tegen Woudegum. Daar zijn we allemaal live bij aanwezig. Nou, dan mis je 1 vereniging uit Altena in dit rijtje. Dat klopt, want GRC 14 speelt pas vanavond. Den Dungen tegen GRC 14. Die wedstrijd staat vanaf 6:15 op het programma. Ja, dit programma van Weekendsport is om 6:00 afgelopen. Dus daar zijn we dus dit keer niet live bij aanwezig. Maar dus wel 10 wedstrijden in totaal waar we live bij aanwezig zijn. Daarmee hebben we dus een bomvol AFM Weekendsport te gaan voor de komende 2 uur in dit programma. Wij zijn tot aan 6:00 vanavond dus bij je. Mocht je zelf in de tussentijd wat te melden hebben, sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl.
1: Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws uit de regio. Dit is AFM Weekend Sport op AFM. Ja,

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.
0: AFM Weekend Sport.

0: Robert van Emert en Zandloopster. En daarmee is het bijna 3:06 geworden in dit programma FM Weekend Sports. En gaan we beginnen aan het voetbalprogramma van vanmiddag. In totaal 10 wedstrijden die we dus vanmiddag live voor je volgen. En je ook live bij aanwezig kunt zijn op deze manier. De eerste wedstrijd waar we vanmiddag naartoe gaan is de wedstrijd Zwaluwe tegen Achillesveen. En daar staat vanmiddag langs de lijn Teus Prinsen. Goedemiddag Teus.
1: Ja, goedemiddag Kevin. Lekker in het zonnetje hier bij de wedstrijd Zwaluwe-Achillesveen. Het was Achillesveen dat elke keer de kans kreeg om de score te openen. Het was een corner die werd gegeven aan de andere kant van Zwaluwe. Maar de corner kwam bij een speler van Achillesveen terecht. En zo kwam Achillesveen uitbreken. Maar de kans werd niet benut. Nu zit Zwaluwe-Vlaardingen wat heel snel doorkomt. Zij proberen die bal hier terug te spelen en zo weer in de 16 te brengen. Kijk even, en daar is het Aiton Staatsen die de bal op zou moeten vangen. Maar het is een aanvaller van Zwaluwe-Vlaardingen die het bal in het spel brengt. Ja, hier de wedstrijd natuurlijk heel belangrijk voor Achillesveen om vandaag een keer punten te pakken. Want anders dan beland je in de onderste regionen waar we nu al staan natuurlijk. Nu is het aan de linkerkant is het de nummer 7 die de bal over de achterlijn speelt. Ja, Zwaluwe-Vlaardingen natuurlijk vorige week uitgewonnen bij Noordwijk. Wat natuurlijk een topprestatie is. Maar we hopen dat Achillesveen vandaag hier toch minimaal 1 puntje. En als het kan natuurlijk 3 punten mee gaat nemen naar 1. Met de wedstrijd hier is inmiddels 5 minuten gespeeld en de stand is nog steeds 0-0.
0: Ja, keren we uiteraard daar zo meteen mee terug. Ik zie dat de wedstrijd Alkerk tegen Sportclub Kruisland wat later gaat starten. Omdat de wedstrijd die vooraf ging nog wat is uitgelopen. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Maar de volgende wedstrijd op ons lijstje is dan Drechtstreek tegen Sleewijk. En daar staat vanmiddag langs de lijn Danny Biemans. Goedemiddag Danny.
2: Goedemiddag. In een volle zon. Toch een fantastische dag. Of bijzonder dat het op 3 oktober ook zo lekker weer kan worden. Maar ja, dat zijn de mooie momenten. Dus de volgende week we klaar zijn. En dat hoort ook zo. Als ik de treinknechten bij Sleewijk spreek, dan moet er wel nodig een druppeltje water vallen. Maar tot zover de meteorologische dienst van Sleewijk. Het is goed voetballen. Ik dacht dat het veld, dat het hoofdveld hier is, gewoon nog het echte gras, dat het er goed bij lag. Maar ik spreek net twee wisselspelers die er op geweest zijn. Die zeiden van ja, het is voor het oog lijkt het goed, maar het is uiteindelijk niet heel erg vlak. En ja, dat is wat anders dan het mooie kunstgras wat wij hebben lopen bij Sleewijk. Of wij liggen bij Sleewijk. En dat, ja, dan moet het maar mee doen. Als je kan voetballen, dan kan je ook op gras voetballen. Wedstrijd begonnen. We zijn 7 minuten onderweg. Het is 0-0. Dat had niet veel verschil. Of de rechtstreeks was op een 1-0 voorsprong gekomen. Een levensgrote kans bij de tweede paal voor de spitsen van de rechtstreeks. Die kopte hem eigenlijk redelijk ongehinderd binnen. Maar Stefan Lanka zat daar goed bij. En de rebound pakte hij ook nog. Dus die heeft zijn belangrijkste redding voor vandaag tenminste. Ik neem niet aan dat dat bij die redding gaat blijven. Maar dit was wel een knappe redding, hoor, aan twee kanten. Eerst die kopbal die hij pareert en de tweede was een blok. En daar zat hij echt goed bij. Maar dat is wel weer het verhaal van Sleewijk. Vorige week hadden we denk ik na 50 seconden een penalty moeten hebben. In ons voordeel. En de week ervoor tegen Heerenveen stonden we ook met na 40 seconden met 1-0 achter. En dat, ja, ik weet niet waar dat dan ligt. Of ze dan minder fit of fris de kleedkamer komen, maar het is wel een puntje van aandacht. Maar volgens nog gaat het spel op en neer. Volgens mij heeft de rechtstreek, net zoals ons, een redelijk jonge ploeg. Met een paar technisch vaardige voetballers. Ik denk wel dat het een fractie ouder is dan wat wij hebben. Ze hebben inmiddels gelijk gespeeld tegen Haringsveld en verloren van VVSC. Nou, dat gelijk spelen tegen Haringsveld, dat is knap. Want dat is wel een van de titel van kandidaten. Nu weer een voorzet, jongens. Oh, wat is dat kwetsbaar. Ja, Stefan heeft het. Maar uiteindelijk een 2-1 en een verlies vorige week. 2-1 tegen VVSC. Dus ja, ik neem niet aan dat het een lullig ploegje is waar we tegen spelen. En uiteindelijk is het, ja, zullen we het toch van onszelf voor moeten hebben en zorgen dat wij hier de punten gaan pakken. Ieper krijgt van de rest, ik krijg een bal teruggespeeld. En die maakt er een hoekschop van, heel ongelukkig. Die had er ook zomaar in kunnen vliegen. Nou, dat gebeurt niet. Genoeg gepraat. 8 minuten en 17 seconden gespeeld. En het is 0-0.
0: Ja, en wij gaan naar de wedstrijd GDC tegen Helvoort. En daar staat vanmiddag langs de lijn Servaas Vroeks. Goedemiddag, Servaas.
3: Ja, ook goedemiddag hier van het zonnige sportveld bij GDC. De wedstrijd GDC tegen Helvoort. Gespeeld ongeveer 5,5 minuut. De stand is uiteraard nog 0-0. Maar ja, de ploegen die gaan elkaar een beetje aftasten in het begin. Nu komt GDC met prachtige bal op... En de scheidsrechter of de grensrechter die vlacht, die steekt de vlag omhoog. En de scheidsrechter die fluit. En het is een buitenspel, een vrije trap voor Helvoort. Hier tussen GDC en Helvoort, 6 minuten gespeeld, stand 0-0.
0: En wij gaan dan naar de wedstrijd Wilhelmina 26 tegen SVO Os. Denk ik 1920 dat ik het zo moet uitspreken. Nou ja, we gaan naar Henk Treffers. Goedemiddag, Henk.
4: Goedemiddag, Kevin. We zullen het maar houden op OSS20. En het vervolg noemen we het gewoon Os.
0: Lijkt me een goed idee.
4: Precies. We zijn inmiddels een minuutje of 11 bezig hier tegen een voor ons nieuwe tegenstander. De in het blauw gestoken Ossenaren die begonnen misschien iets voortvarender dan Wilhelmina 26. Dat de slordig aan de wedstrijd begon. Dat hadden we een week of twee terug ook. En toen stonden we binnen 10 minuten met 0-2 achter. Maar dat hebben we vandaag kunnen voorkomen. Want het stand is hier nog steeds 0-0. We spelen vandaag zonder onze aanvoerder Kevin Van Nes. Die deze week geblesseerd is geraakt in de training. Heeft een zestal hechting in de omgeving van zijn knie zitten. Dus die moet even een weekje of twee denk ik pas op de plaats maken. Daar staat tegenover dat Sibu Kwik na een blessure weer in de basis staat vandaag. Dus we mochten er weer 11 opstellen. En die gaan dus vandaag proberen om de 3 punten tegen OSS in huis te houden. Dat heeft in de eerste 10 minuten, 11 minuten nog niet geresulteerd in kansen. Eén keer was er een voorzet vanaf de rechterzijde die door een verdediger van OSS bijna achter zijn eigen keeper werd gewerkt. De bal verdween echter in het zijnet. Dus dat bleef ons bezwaard. Verder heeft onze keeper Sam Brok tot op heden nog weinig te doen gehad. Dus we zitten inmiddels in de 12e, 13e minuut. En de stand is hier in Wijkenaalburg nog 0-0.
0: En dan gaan wij naar de wedstrijd Walenooien tegen Noad 32. En daar staat vanmiddag langs de lijn Michiel Vos. Goedemiddag, Michiel.
5: Goedemiddag. Tussenstand is nog steeds 0-0. We zijn inmiddels 10 minuten onderweg. Een beetje rommelig begin. Maar het weer is fantastisch. Dus we hopen op een mooie wedstrijd. Maar tussenstand nog steeds 0-0.
0: 0-0 al daar dus. En we blijven dat uiteraard in de gaten houden. Die wedstrijd Wadernooien tegen Noad 32. Die dus vanmiddag ook op het lijstje staat. En straks over een paar minuutjes zal ook afgetrapt gaan worden bij de wedstrijd Heukelum-Altena. Die wedstrijd is om 14:15. Zou daar de aftrap moeten zijn. Gaan we zo meteen naartoe. Dus vanaf 14:15 is de wedstrijd Heukelum-Altena. En wij gaan naar de wedstrijd die ook iets later van start is gegaan als het goed is. Naar de wedstrijd Almkerk tegen Sportclub Kruisland. Daar staat vanmiddag langs de lijn Fred Koek. Goedemiddag, Fred.
6: Ja, goedemiddag. Het sportpark Albalco in Almkerk zijn we inderdaad wat later begonnen aan de wedstrijd. Reden ervan weet ik niet. Want heel simpel, ik stond helemaal aan de andere kant van het veld. En het duurde maar voordat ze de kleedkamer uitkwamen. Dus daar zal ik later nog wel eventjes wat onderzoek naar doen. Het stand is hier nog 0-0. En het is de eerste 4 minuutjes staan op het bord. En Almkerk heeft wel een hele goede kans gehad. Maar dat was al na minuut 1. En die goede kegel heeft... op de vuisten van de keeper. Oh, nu is er een akkefietje omtrent een inworp. Nou, die gaat voor Kruisland. Dus Almkerk was goed gestart. En Kruisland staat toch wel verdedigend. Met 3 man in het centrum. En daar die moeten Angelo Corentin en Janne Koek tegen zien te houden. En het is nog even zoeken. Maar Almkerk begint in ieder geval goed. En dat kan je natuurlijk niet zeggen van de competitie waar Almkerk in gestart is. Met een hele rare beslissing om het team 2 wedstrijden 14 dagen uit de competitie te houden. Ja, voor dingen waar de club eigenlijk niets aan kan doen natuurlijk. Hè. Als je dan kijkt wat er op de andere velden gebeurt. En met toeschouwers en vechten en bloed en tanden en daar gebeurt niks. Dan is dat toch wel enigszins raar. Maar goed, Almkerk heeft inmiddels de eerste wedstrijd gespeeld afgelopen dinsdag. De 1-1 tegen SAO. En ik heb begrepen dat er meer in zat. En dat ze de overwinning eruit hadden moeten halen. Maar goed, laten we dat dan maar bewaren voor deze middag. De opstelling van Almkerk. Dus, even kijken, we spelen... toch wel in de vertrouwde opstelling met Dennis Verduin op doel. Achterin van rechts en links, ik zie Kneetje van Rosmalen. Ik zie Thomas Blankers, ik zie Lennart Houweling, ik zie Sibon en Valk. Die is meer de linker wingback, heet dat tegenwoordig. Middenveld is Nick Kant Met Dirk Groeneberg en Suleiman Bar natuurlijk, die staat daar. En voorin Angelo Corentin samen met Jelle Koek. En dan moet ik als het goed is 11 hebben gehad. Zo niet, dan kom ik daar later nog wel even terug. Nee, dat is wel het geval. Nou, de wedstrijd, wat ik al zei, in de zesde minuut. Het is lekker open, het is prachtig weer. Zonnetje schijnt, het is lekker wat publiek. Dus alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd van Almkerk. En dat gaan we dan de komende 90 minuten zien. En zodra dat gebeurt, zal ik me zeker laten horen. Maar voorlopig, dan 6,5 minuut, nog 0-0 op het scorebord.

0: Bang and Celebration. En daarmee is het 3:10 geworden in dit programma AFM Weekend Sports. Waar wij naar de wedstrijd Heukelum tegen Altena gaan. Een wedstrijd die om 14:45 van start is gegaan. En daar staat vanmiddag langs de lijn Fred Wessels. Goedemiddag, Fred.
1: Een hele goede middag. Ook hier weer in het geweldige zonnetje. En de wedstrijd was nog geen 2 minuten bezig. En ondanks alle goede bedoelingen van Altena, die in het begin druk zouden zetten en gewoon zichzelf gaan belonen een keer, is de stand al 1-0 voor Heukelum. Verdedigend stond de winning goed. 1 aanvalletje, 1 kansje voor Heukelum. En het was gelijk de 1-0. En je ziet wel dat Altena daarna probeert op te pakken. Wel probeert druk te zetten. Maar het gaat ook een beetje moeizaam. Maar nu is er weer balverlies. Even kijken, een omschakeling van Heukelum. Wordt de bal diep gespeeld. Maar daar zit de Vries als eerste bij. Dus Altena, ondanks alle goede bedoelingen, niet goed begonnen. 1-0 achter hier bij Heukelum.
0: En wij gaan terug naar de wedstrijd Zwaluwe tegen Achillesveen. Teus Prinsen.
2: Ja, hier is nog steeds 0-0. Inmiddels een minuut of 18 gespeeld bij de wedstrijd Zwaluwe-Achillesveen. Ja, de beste kans zijn eigenlijk voor Achillesveen geweest. Nu is het Zwaluwe wat probeert uit te breken. Maar het is op het middenveld is het Achillesveen wat storend is. En zo de bal probeert op te pikken. Maar de bal wordt lang gespeeld en daar is het Sam Spijkers. Die mist de bal. En zo kan de aanval van Zwaluwe via de linkerkant weer een keuze maken. Ja, volgens mij was je een buitenspel, maar ja, nu is het hier al een gele kaart voor, ik kijk even, Nando Huijvers denk ik. En scheidsrechter Visser legt de bal op de stip. Dus ja, Achillesveen kan hier zo op een achterstand komen. Ik kijk even, keeper gaat in discussie met scheidsrechter Visser. En het is Steven Warmolds die nog met de scheidsrechter Visser probeert die strafschop terug te draaien. Maar als hij helemaal gefloten heeft, ja, dan is het staat de tijd. En zo mag Zwaluwe natuurlijk die strafschop nemen. Ja, dit is het tweede gele kaart voor Achillesveen. Volgens mij heeft ook Kevin Vermeulen al een kaart gehad. Ik weet niet voor wat. Nu is de scheidsrechter komt naar Luc Brand toe om ja, op de lijn te staan of achter de lijn. En dan mag daar de speler van Vlaardingen die penalty nemen. Hij neemt een behoorlijk lange aanloop. Kijk even. En de scheidsrechter... En de keeper pakt de bal. En dus ook blijft Achillesveen hier op die 0-0 stand staan. Ja, de bal werd ingeschoten. Ik kijk even wie het was. Ja, het was de nummer 7 die de penalty miste. En tenminste, ja, hij door de midden. En dat was keeper Luc Brand die de bal goed pakte. En daarna was het eigenlijk, hij ging door op de keeper. En nu is het Achillesveen wat de bal voorgeeft. Maar het is... Sam Spijkers die probeert de verdediging de zaak op te lossen. En hij speelt de bal over de lijn. En mag Zwaluwe Vlaardingen voor de tribune daar die ingo nemen. Ja, Achillesveen komt hier goed weg door die stop van Luc Brand van die penalty. En is de stand hier na 20 minuten spelen nog steeds 0-0.
0: En dan keren wij terug naar de wedstrijd Drechtstreek tegen Sleewijk. Danny Biemans.
3: Waar Sleewijk in de 18e minuut op een 1-0 achterstand is gekomen. En dat zat er al een beetje aan te komen hoor. Die kans vlak voor rust. Had ik al aangegeven dat hij, of vlak voor rust, net na het begin van de wedstrijd, dus de eerste minuut, waar Stefan Lanka ons 2 keer redde. Het is heel simpel. De rechtstreek heeft het betere van het spel. Wij komen niet in ons spel. We willen heel graag voetballen. Maar misschien niet mogelijk op dit veld. Nou ja, dat lijkt me lastig, maar het is te omslachtig. Te moeilijk. Er worden veel verkeerde keuzes gemaakt en veel verkeerde beslissingen genomen. Dus die bal die werd door Steven Lankaar uitgeschoten. En daar werden ingegooid aan de kant, aan onze linkerkant, rechterkant, linkerkant van het veld door de rechtstreek. Nee, die bal die werd eigenlijk simpel voorgelegd. In de voeten gespeeld van hun nummer 17, 18 is de jongen 19. Jesse Jongeleen en die schudde Vint Pruijsen van zich af. En dat was de 1-0. Dus het is, ik zal uit een ander vaartje moeten tappen. Minder mooi moeten voetballen. Het gaat te snel. Of te snel. Het is te onsamenhangend. En ze willen voetballen op zo'n veld. En dat laat de rechtstreek absoluut niet toe. Fanatieke ploeg. Jonge ploeg, wat ik al aangaf. Met een paar prima voetballers. Die nu maar 18 hier loopt. Die loopt hier voor me. Ik ga zijn naam niet uitspreken, want dat is lastig. En de nummer 2 aan hun rechterkant. Ja, dat zijn hele dynamische voetballers. En die proberen de nummer 18, 19 aan te spelen. En ja, dat is een stevige spits. Snelle jongen. Kan dus ook goed voetballen. Lang verhaal kort. Slevik staat achter. In de 16e minuut is die goal gevallen. En 1-0.
0: En dan keren wij terug naar de wedstrijd GDC tegen Helvoort. Servaas Fuchs.
4: Ja.
0: We zijn benieuwd hoe het ervoor staat, Servaas.
4: Ja, ik bedoel, het is nog steeds 0-0. We hebben gespeeld 20 minuten. We hebben een paar keer onderbroken, want er waren een paar blessures. Eentje nog met een heel verband onder het hoofd. Maar ja, hij komt toch weer terug vanuit de kleedkamer. En hier is nog steeds die 0-0. Ze zijn ongeveer een beetje tegen elkaar op. Af en toe nog hebben we nog een mooi schot gezien dat net naast ging voor GDC. Maar ja, doelpunten die zijn er nog niet. Hier tussen GDC en Helvoort, de stand van 0-0.
0: En dan keren wij terug naar Wilhelmina 26, Os 20, Henk Treffers.
5: Ja, ik had in de vorige keer dat ik de uitzending was aangegeven dat we de eerste 10 minuten hadden overleefd. Nou, de tweede 10 minuten niet. Want het staat hier inmiddels 0-2 in het voordeel van Os. Het is een slordig Wilhelmina wat we zien spelen. En door persoonlijke fouten in de verdediging krijgt Os de mogelijkheden om te scoren. En dat hebben ze dus twee keer doeltreffend gedaan. We zitten inmiddels in de 26e minuut. En Wilhelmina kijkt hier tegen een 0-2 achterstand aan tegen OSS 20.
0: En wij keren dan terug naar Wadenooyen tegen Noah 32. Michiel Vos.
6: Nou, het is eindelijk veranderd. We zitten in de 24e minuut en Noald heeft zojuist een 0-2 gemaakt. De 0-1 is gescoord door Wesley van der Wad. En zojuist strafte Dani ook al zelf een strafte foutje achter in de Waddenooien af. En dan staat het 0-2. Tussenstand Waddenooien, Noald 0-2.
0: En dan gaan wij nog terug naar Almkerk tegen Sportclub Kruisland. Fred Koek.
7: In de 18e minuut van de eerste helft. En de stand is nog steeds 0-0. En dit is een leuk potje hoor. Het is Kruisland met werkelijk mooie voetballers. Ik denk dat de mensen uit Werkendam er nog wel een paar van kennen die hier ook bij lopen. Onder andere Thomas Marijnissen die hier in de spits staat. En uit het Gorkums kennen ze zeker Maxime Kivava, heet hij geloof ik. Die staat hier ook al bij. En Diego Snep, vervanger, staat hier bij. Allemaal volgens mij oud-Kozakken. Die in de nou, misschien wel de bovenste klasse van het amateurvoetbal gespeeld hebben. Maar vandaag staan ze in ieder geval op het veld voor Kruisland. En laten ze zien op een mooi veld met een mooi weertje dat ze aardig kunnen ballen. Maar de Almkerk laat zich niet zomaar van het veld afvegen. En doet ook wel degelijk mee. En probeert ook via goede aanvallen voor de goal te komen. Wat in de eerste minuut al goed lukte. En nu is het Suleiman Ba die samen met Angelo Corentin goed opbouwt. Corentin komt de bal voor de goal. Hij moet aan Jenner Koek staan. Die staat er niet, gaat er onderdoor. Maar Kneetje Verrasmalen kan nog wel schieten. En die gaat via een tegenstander, via een verdediger van Kruisland, gaat de bal over de achterlijn. En dan mag Almkerk, geloof ik, de derde corner nemen al in 18 minuten. En Nick Kant gaat dat doen natuurlijk met een prima schot, een prima voorzet in zijn benen. Die gaat naar de cornervlag, die legt er de bal neer voor zijn rechtervoet, gaat hij afdraaien van de goal. Almkerk is aanwezig met de koptalenten, Ruben Sibon, Jenner Koek, Thomas Blankers, Lennart Houweling. Nou, de bal komt voor de goal, die komt, de Ruben kan hem net niet raken. En dan vliegt er overheen en Dirk Groeneberg kan de bal opvangen, maar die gaat iets te snel voor hem en moet hem over de zijlijn schieten. Waardoor Kruisland de bal mag ingooien aan de rechterkant van het veld, de hoogte van de 16 meterlijn. Nou, Kruisland is niet echt

0: prima voetballertje, maar die doet hij voor Ammerkerk gelukkig niet heel goed. De scheidsrechter geeft iedereen een hand en alles staat weer en kan weer verder. En Dennis heeft inmiddels het spel doorgespeeld via Thomas Blankers, via Corné van Rosmalen. Komt hij aan de linkerkant bij Valk Struisveld uit en daar gaat naar Corentin. En die, ja, daar wordt het overtreding gemaakt, scheids, maar Ammerkerk blijft in balbezit. Door Dirk Groenenberg, die daar goed op acteert, is de bal bij Dennis van Duin. Die gaat hij naar de rechterkant. Dan komt Lennart Houweling aan de bal. En dan staat natuurlijk de wingback Konetjes, dat helemaal aan de zijlijn. Die gaat weer terug naar Thomas Blankers. Dus dat valt van Sluisweg. Staat natuurlijk als wingback aan de linkerkant helemaal op de zijlijn. En Almkerk is aan het zoeken. Via Ruben Chabon, via Lennart, komt hij toch bij Valk uit. En dan komt Nick aan de kant komt door. Daar komt Jenner Koek vrij. En die speelt hem door naar Corentin, maar die is niet goed. En dan kan de keeper van Kruisland kan de bal oppakken. Nou, zo zijn beide ploegen lekker aan het voetballen, 21 minuten gespeeld. Prachtig weer, leuk het aantal mensen, best rond het veld. Dus een ideale gelegenheid om een prima wedstrijdje te spelen. Voorlopig staat het hier nog 0-0, 22e minuut.
1: En we zien dat zojuist Altena de gelijkmaker heeft gescoord. Dus bij Heukelum Altena is het zojuist 1-1 geworden. En zometeen na het nieuws zijn we bij je terug met het tweede uur van dit programma van Weekend Sport. Met dan ook nog live de wedstrijden Katwijk, Ozwakker Boys, Sparta 30 tegen Baardwijk en Vlijmense Boys tegen Woudegum.
2: Dit is AFM,
3: de radiozender voor de gemeente Altena.
2: Via AFM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Dit is AFM.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden, onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 3 kwartier langer onderweg, de linker rijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de ring oost richting Zaanstad. Voor Zeeburg 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je 1 kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is MyVis.

0: aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij MyVisTech kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? MyVisTech heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we in totaal 10 wedstrijden voetbal live voor je volgen. Dat waren de 7 die je zojuist al hoorde. En er komen er een drietal dus dit uur bij. Die allemaal om 3 uur van start zijn gegaan. En een van die 3 wedstrijden is de wedstrijd Katwijk tegen Kozakken Boys. En daar staat vanmiddag langs de lijn Dick Dame. Goedemiddag, Dick.
2: Ah, nou, dat gaat niet goed gekeken. Want hij is al. Hij gaat elke uitwedstrijd die schotje mee.
1: We gaan naar Dick Dame. Dick Dame.
3: Hallo.
1: Ja, we zijn benieuwd hoe het de wedstrijd ervoor staat, Dick.
2: Ja, het is, we zijn hier een minuutje of 5 onderweg. Momenteel een hoekschop voor Kozakken Boys. Eerste instantie in de eerste minuut een schitterend schot van Katwijk. Maar het was zojuist Dion de Sluis. Die doelman van Katwijk bijna verschalkte door in de verre benedenhoek. Bal te koppen, maar de bal ging helaas rakelings over langs het doel van de Katwijk van de thuisploeg. Voorlopig dus Kozakken Boys in balbezit. Via, even kijken, is het Pedro die de bal in bezit heeft. Wordt geplaatst naar de rechterkant. Kozakken Boys vanmiddag gestart in dezelfde samenstelling als vorige week. Toen het thuiswedstrijd een klein beetje teleurstellend met 1-1 gelijk speelde tegen de Koninklijke HFC. De kansen waren te over. Maar helaas voor de werkendammers ging de bal er maar niet in. Of de doelman die was een staai in de weg voor de werkendammers. Nu is het Kozakken Boys weer via de linkerkant, via Dion Versluis. Die gaat de bal meegeven. Dan komt die bal voor. Nee, die bal die wordt bij Gratdame gespeeld. Maar die bal die wordt nog net onderschept in de 16 van Katwijk. Ja, het is een aandringend Kozakken Boys. Maar voorlopig dus blijft de score hier 0-0. Na een minuutje of 7 spelen hier op Sportpark De Krom. In Katwijk.
1: Ja, komen we daar uiteraard zometeen bij terug. Zojuist is om 3 uur van start gegaan. Dus die wedstrijd Katwijk, Kozakken Boys. Waar we zometeen bij terugkeren. En zometeen gaan we uiteraard ook naar Sparta 30, Baardwijk en Vlijmense Boys. Woudigem. Allebei de wedstrijden zijn ook om 3 uur gestart. Maar we keren eerst terug naar Zwaluwe tegen Achillesveen. Teus Prinsen.
4: Ja, hier staat inmiddels 39 minuten op de klok. Ja, ik heb het straks al verteld natuurlijk. Die penalty die werd gestopt door Luc Brandt. Ja, en de stand is hier nog steeds 0-0. Net als het Kevin Vermeulen die een schot in de benedenhoek plaatste. Maar door de doelman van Zwaluwe pakte die goed uit de hoek uit. Ja, hij placeerde zich daar wel mee kort op de paal. Maar de wedstrijd eigenlijk in 2 gelijkwaardige ploegen. Zwaluwe probeert er heel snel uit te komen via de counter. Nu is het Tim Rogers die de bal doorkomt. Maar het is de verdediger van Zwaluwe Vlaringen die de bal terugspeelt. En nu is het, kijk even, Jochem Schijt die de kans krijgt hier op de 1-0-1. Maar hij mist helaas voor Achillesveen. Ja, de doelman die redt fantastisch. En nu is het weer Achillesveen wat probeert de bal op te pikken. En nu is het Philip van Aanen die daar de bal op pikt. Ja, het is Achillesveen die speelt hier met veel agressie tegen deze tegenstander. En het had eigenlijk al 0-1 moeten staan. Ondanks die penalty natuurlijk. Nu was het Jochem Schijt die heel simpel inschoot en de redding van de doelman. Nu is het Zwaluwe Vlaringen wat probeert die aanval over te nemen. We kijken even, het is net buiten de 16 wordt de bal teruggespeeld op het middenveld van Zwaluwe Vlaringen. Maar zij blijven natuurlijk gevaarlijk met die snelle uitvallen. Nu is het even kijken. Tim Broekhuizen die in het laatst is gekomen voor Aitken Staatje. Aitken Staatje die het veld heeft gelaten met een hamstringblessure. En Tim Broekhuizen heeft dan de taak om die rechter aanvaller te stoppen. Nu wordt een hoekschop hier voor Zwaluwe Vlaringen. Waar de wedstrijd Zwaluwe Vlaringen, Achillesveen inmiddels 40 minuten op de klok. Dus het staat nog steeds 0-0.
1: En wij keren dan terug naar Drechtstreek Sleewijk. Danny Biemans.
5: Nou, we hebben 41 minuten gespeeld en het beeld van de wedstrijd is eigenlijk hetzelfde. Het rechtstreeks jaagt Sleewijk af. Sleewijk komt niet aan het voetballen toe en daarbij lopen er bij de rechtstreeks echt wel een paar geweldige voetballers. We zijn weer in nummer 10 lopen, in nummer 16 had ik al, genoemd. Het zijn echt wel mannetjes, dus dat ze het middenveld van Sleewijk gewoon keurig netjes dichtzetten. Waardoor en Piet Joost van der Plas en Milan Schram amper in het veld of in het spel terechtkomen. Nu gaat Pieter Joost van der Plas op rechts door. En schiet hem. Schot gekraakt. En die kan de keeper nog net over de lijn heen duiken. Dus dat zijn spaarzame momenten dat Sleewijk voor de richting de helft van rechtstreek gaat. Want ik vind rechtstreek echt wel gewoon een prima ploeg. Agressief. Er zit hier een trouwe rechtstreek supporter naast me. En die zegt net dat ze dat niet vol gaan houden de hele wedstrijd. Nou, laten we het hopen dat wij nog wat over hebben. En dat daarmee ons voordeel kunnen doen. Maar vooralsnog is het 42 minuten gespeeld. En er stand nog 1-0 voor in het voordeel van Sleeuwijk. Of van Dresdijk. En we hopen dat dat na rust wel anders gaat worden. Want ik geloof niet dat er voor rust nog iets gaat gebeuren. Tot zover.
1: Kijk, komen we na de rust bij die wedstrijd terug. En gaan we nu naar GDC tegen Helvoort. Servaas Vroeks.
3: Ja, hier is gespeeld 38 minuten. Nog steeds die 0-0 stand. Ik moet zeggen, GDC is wel bijna aan een 1-0 voorsprong gekomen. Het was een prachtig schot vanaf de midden. En we landen net in de kruising in het zijnetje. Anders had het hier 1-0 kunnen zijn. Ik moet zeggen, wel iets beter op het moment. Veel meer in het strafschopgebied bij de tegenstanders. Maar ja, zover is het nog niet. Het is altijd nog hier die stand tussen GDC en Helvoort. Een stand van 0-0.
1: En wij keren dan terug naar Wilhelmina 26, Os 20. Henk Treffers.
6: Ja, hier heeft de goal tune zojuist geklonken. Het was 2 minuten voor rust. Een voorzet vanaf de rechterkant van Tigo de Jong. De man die vorige week nog 2 doelpunten maakte. En invaller Samuel Hartges, die rond de 32 minuten het veld in is gekomen. Die was ter plaatse net voor de keeper om het laatste stukje te geven en de 1-2 binnen te werken. Dus het lijkt er maar op dat het weer een wedstrijd is. En dat we met een 1-2 ruststand zo dadelijk richting de T kunnen. De klok tikt op dit moment 45 minuten aan. Scheidsrechter Roeland laat nog even doorspelen. Het is Wilhelmina dat in aanval is. En via verschillende schijven komt de bal bij Mo Kwetters op de rand van de 16. Die speelt hem terug naar Sibu Kwik. Er staan zeker een stuk of 5-6 geel-zwarte te plaatsen om het laatste stuk te geven. Alleen de voorzet van Sibu Kwik is net te diep en de bal verdwijnt over de achterlijn. Dus het ziet er naar uit dat we hier met een 1-2 stand richting de tegenstander dadelijk.
1: Ja, en dan keren wij terug naar Waddenooi en Noah 32. Michiel Vos.
7: Het is in de 44e minuut en het is enorm hard gegaan. De tussenstand is inmiddels 0-6. Wesley van der Wat zijn hattrick compleet heeft gemaakt. En Daniel Consalves 2 doelpunten heeft gemaakt. En Jean-Paul Arendsen. Tussenstand Waddenooi 0-32-0-6.
1: Kijk, het blijkt bijna net zo hard te gaan als vorige week. Uiteindelijk werd dat volgens mij 13-0 voor Noah 32. Overigens was de tegenstander van vorige week inmiddels ook zover dat zij uit de competitie zijn gestapt. Dus dat is dan heel erg jammer. Goed, dan gaan wij naar de wedstrijd die ook om 3 uur is gestart. Dat is de wedstrijd Sparta 30 tegen Paardwijk. En daar staat vanmiddag langs de lijn Hans Goedenberg. Goedemiddag Hans.
8: Ja, goedemiddag. Alle medewerkers in de studio van AFM Sport en uiteraard ook alle luisteraars. Ja, we hebben hier echt een super Saturday hier, want ik was hier al om 8:30, 12 jeugdelfstallen, we hebben 30 en vanochtend gespeeld en vandaag spelen alle senior elfstallen 1 tot en met 4. Het G-team, de dames spelen thuis, dus met recht kunnen we spreken van een super Saturday. En uiteraard vanmiddag de hoofdmoot. Dat is de wedstrijd van Sparta 30-1 tegen Paardwijk. Sparta 30 is de competitie goed begonnen. 2 wedstrijden, 4 punten. Met vorige week een punt bij toch wel een van de titelfavorieten Woudrichem. Dus een heel goed resultaat. En Paardwijk is met een eerste thuisoverwinning tegen Meteren en een vorige week een Nimse nederlaag met 2-1 tegen Honi. Hij heeft nu 3 punten. Dus het kan vanmiddag een boeiende wedstrijd worden. En lekker zonnetje zitten we hier te kijken naar de eerste 10 minuten... waarin Sparta 30 toch wel de wat betere ploeg is. Al een paar keer schoten op het doel van de keeper Kevin Brok. En Sparta 30 zit in een goede mood op dit moment. In het begin heeft trainer Serra mee Poglu wel moeten puzzelen. En de eerste oefenwedstrijden gingen eigenlijk met heel grote cijfers verloren. Maar na de betere wedstrijd, Spijk die uit werd, 5-1 werd gewonnen, is het alleen maar beter geworden. Met ook nog 2 goede resultaten in de competitie. Dus al met al gaat het nog steeds beter uitzien bij Sparta 30. Dus ook dat het elftal ook wat vorm begint te krijgen, ook door de terugkeer van wat geblesseerde spelers. Dus het ziet er allemaal wat beter uit. En we zijn echt benieuwd hoe dat het zich vanmiddag gaat ontwikkelen. We krijgen nu een vrije trap. Net een meter of 20 van het doel van keeper Twan Pelle. Die gaat genomen worden door de speler van Baatwijk. Kan gevaarlijk worden. Hij schiet een lange bal op de linker-rechter verdediger. Goed onderschept door Wilco van Noord. Wilco van Noord kan uitverdedigen. Maar hij schiet de bal over de zijlijn bij de dugout van Sparta 30. Kan Baatwijk weer in. Balbezit komen met een ingooi. Wordt ver ingegooid naar de spits van Anas Dedic van Baatwijk. Weer een uitbal. Nu om een meter of 10 van de cornervlag vandaan. Wordt weer ingegooid. Een lange bal naar de vrijstaande speler van Baatwijk. Wordt nu overgenomen door Stijn de Boer bij Sparta. Je kan een uitbraak volgen. Wordt ingespeeld op Mike Jansen. Als hij in bal, ja, hij blijft in balbezit. Er kan een goede actie uitkomen. Maar een slapschot land bij de keeper van Baatwijk, Kevin Brok. Die kan de bal weer in spel met de opbouw. Hij kiest voor de opbouw via de rechtsback. Gaat een lange bal gespeeld worden. En die is weer door voor Wilco van Noord. Die toch weer teruggekeerd is in de achterhoede bij Sparta 30. Met al zijn routine. Vorige week goed goede invalbeurt bij Woudegem in de tweede helft. En nu weer centraal achterin samen met Remke van der Rijden. Wordt breed gespeeld op Smits. Die gaat de bal opbrengen over de middellijn. Hij kan een diepe bal uitvolgen. Wordt breed gespeeld op Jesse Turk. Jesse Turk speelt diep in op Rinsenbol. Rinsenbol kan met een voorzet komen. Paast in. Wordt goed verdedigd door Baatwijk. Neemt Moenier neemt de bal over. Weer bij Jesse Turk. Speelt het balletje terug op Smits. Gaat breed. Gaat helemaal via de andere kant via Remke van der Rijden. Speelt in op manier. En dan kan de bal weer, gaat weer terug richting Remke van der Rijden. En zo spelen we hier nu een minuutje of 10 met een wat beter spelend Sparta 30. Ook aanvallend gezien met de stand nog steeds 0-0.
1: Ja, keren we daar zometeen bij terug. En gaan wij naar de wedstrijd Vlijmense Boys tegen Woudegem. En daar staat vanmiddag langs de lijn Jur Vroma. Goedemiddag, Jur.
9: Ja, goedemiddag. En natuurlijk weer welkom voor onze luisteraars. We zijn hier ondertussen een minuutje of 15, 16 bezig. Vanaf 3 uur. En op dit moment Vlijmen naar de bal. Gaat via de rechterkant in een volle vaart naar voren. Probeert een mannetje te omspelen. Maar dan zit er weer een voetje van Woudrichem tussen. En wordt er overgenomen. Ja, het is een gelijk opgaand geheel, mag ik wel zeggen. Waarbij Vlijmen een goede indruk maakt wat de combinatie betreft. Ze weten elkaar goed te vinden. En we zagen zojuist nog dat de rest buiten gewoon alleen door kon gaan op de keeper van Woudrichem. Maar Lennart die wist de bal te onderscheppen en gevaar voorkomen. Nu ingooibal voor Woudrichem. Vanaf de rechterkant. Gaat naar voren. Dan is het proberen of Boris de Kreven aan de bal kan komen. Maar het is Vlijmense Boys die overneemt. Op het middenveld even weer terugleggen, breed leggen. Ja, en zo gaan ze inderdaad in de diepte. Ik heb het idee dat het buitenspel is. Dat klopt inderdaad. Hij scoorde wel, maar in buitenspelpositie. En zo blijft het dus de stand nog steeds 0-0. Na een minuutje of 16, 17 spelen. Vrije bal voor Woudrichem. Terug naar de studio.
1: Waar wij terugkeren naar de wedstrijd Almkerk tegen Kruisland. Fred Koek.
10: Inmiddels de 44e minuut ingegaan in de eerste helft. En op het scorebord staat inmiddels een stand van 0-2. En Almkerk probeert het wel. Alleen het is een beetje het spel tussen ja, jongens uit een hogere divisie dan de eerste klas tegen jongens uit de eerste klas en lager, zeg maar. Dat zie je wel duidelijk. Dat Kruisland ja, gewoon betere voetballers heeft en daarmee ook als team beter fungeert. Toch krijgt Almkerk ook nog een kansjes. Net nog Jenna Koek en Angelo Corentin heeft al wat kansjes gehad. Maar ja, Kruisland is gewoon de partij die hier bepaalt wat er gebeurt. We hebben zoveel goede voetballers op het veld staan. En ja, daar kan Almkerk, zeker met een middenveld, wat er nu staat. En er is niks te nadelen van de jongens hoor. Den Derk doet het prima. Sullivan doet het prima. Nick doet het prima. Alleen, ja, hun tegenstanders zijn gewoon een streepje verder. Een streepje betere voetballers. En dan is het 2-0 achterstand nog niet eens zo gek. Het enige waar je een beetje op kan hopen van Kruisland is dat ja, als ze 2-0 voor staan, dat ze dan een beetje van... ja, het een beetje gelaten hangen. Maar voorlopig, in de 45e minuut, is het Kruisland nog best fel. Maar Zalmkerk toch wel in de aanval nu via Sibon. Die de hele ongelukkig de eerste goal zelf over de lijn schoof. En daarmee een 1-0 voorsprong voor Kruisland aantekende. En de 2-0 was een te korte terugspeelbal van een treetje van Rosmalen. En die werd onderschept en het was 2-0. Dus het staat wel 2-0, maar... Maar te zeggen, jongens, wat een kans hebben die mannen gehad. Nee, ook niet. Maar nu is het Zalmkerk in de 16. En het schot van Suleiman Ba op de rug van de... Door een trek krijgt nog een schot, maar die draait precies in de tegenstander. Dus die toven de tegenstander op. Dus ja, dat is jammer. Zalmkerk is nog steeds beter. Nu Julien Sebon helemaal op de helft van de tegenstander. Gooit de bal voor. Ja, daar staat Nick Kant. Die kan niet op tegen grote jongens als Kivava en een prima keeper van Kruisland. Die daar ook nog eens... achter staat. Dus wat dat betreft, ik ben benieuwd wat de trainer tweede helft gaat doen. We zien Milan van Dijk zien we warm lopen. Nu pakt Leonard Houweling de bal goed af. Alleen ja, weet je, dan peert Kruisland die bal gewoon naar voren. En daar hebben ze een hendig snel spitsje. Die het duel wint van Thomas Blankens. Nu de 16 ook weer inloopt. En nou, gelukkig kan Dennis hem gewoon oppakken. Dus dat betreft doet hij niet zo goed. 46e minuut, dus het zal ook wel niet meer zo lang duren. Ik blijf maar even doorpraten. Want wellicht dat Zalmkerk nog een goal maakt in een live uitzending. Laten we dan maar even op hopen. Maar voorlopig is Zalmkerk wel weer de partij die gaat aanvallen. Dus Kruisland moet wel weer terug. Deze nemen we nog even mee. Over de linkerkant met Valk van Sluisveld en Angelo Correte. Ja, nu gaan ze weer. Dit gebeurt zo vaak. Dan komt de spits, komt zich aanbieden. Die krijgt hem niet, loopt al weg. En dan wordt de bal alsnog gespeeld. En dat is, dat zijn van die slordige dingetjes die niet hoeven. Nou, hij geeft hem buitenspel. Grensrechter Zalmkerk de VAR omhoog. Hij loopt wel door en hij scoort hem. Dus ja, ik denk dat de scheidsrechter hem even een standje gaat geven. Maar dat gebeurt niet. Nou, laten we maar uitgaan van een ruststand van 0-2. Want het is nu een beetje een spel op het middenveld. En laten we dan maar teruggaan naar de studio.
1: Ja, dan komen we uiteraard in de tweede helft terug bij die wedstrijd. En gaan we nu naar Heukelum tegen Altena. Fred Wessels.
11: Waar de klok inmiddels op 43 minuten staat. En is er wat gebeurd in de tussentijd? Ja, er is heel veel gebeurd. Na die vroege achterstand nam Altena echt het heft in handen. Ging voetballen. Werd steeds gevaarlijker. Eerst al een schot op de paal van Jorik Zuidweg. En uiteindelijk in de omschakeling in de 12e minuut maakte hij ook de 1-1. Vervolgens in de 32e minuut een mooie aanval van Altena was het weer Jorik Zuidweg die de 2-1 maakte. En net 2 minuten geleden was het Lucas Junatowski die de bal vrij kon inkoppen na een goede actie van Tim van Maastricht. Is het verdiend? Ja, het is dik verdiend. Altena is heer en meester, wint alle duels. En aan de andere kant zijn er nauwelijks kansen. Maar goed, het geval is wel vol te houden. Is het verder een spannende wedstrijd? Ja, want ik sta naast Kees. Kees is van de harde kern van Heukelum. Die heeft ook wel heel veel aan te merken op de scheidsrechter en ook terecht. Want de scheidsrechter die maakt soms hele rare beslissingen. Of hij fluit niet, of hij fluit wel, dat je denkt waarom. Maar goed, het is hier echt een degradatieduel. Maar de stand is hier 1-3 in de prachtige zon, zegt Kees. Kees staat ook aan de zon te kijken, want dat is echt het allerhoogste punt van deze wedstrijd. Stand hier 1-3 voor Altena.
1: Kijk, daar wordt genoten langs het veld. Dat is wel duidelijk. Heukelum Altena dus. Komen zometeen in de tweede helft terug bij die wedstrijd. En zometeen zet ik even de ruststanden van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: John Best en Habibi. Ja, even snel de ruststanden op een rij. Zwaluwe Achillesveen 0-0. Almkerk Sportclub Kruisland zojuist daar gefloten voor de rust 0-2. Drechtstreek Sleewijk 1-0. GDC Helvoort 0-1. Wilhelmina 26 Os 20 1-2. En Waddenooyer tegen Noat 32 0-6. En wij keren dan terug bij de wedstrijd Katwijk Kozakken Boys. Dick Dame.
1: Ja, we zijn inmiddels 26 minuten ver hier op Sportpark De Krom. Ja, Kozakken Boys had net een geweldige mogelijkheid om de score hier open te breken op het sportpark hier, op het zonnige sportpark in Katwijk. Het was een strakke voorzet van Pedro, maar die werd ter nauwe nood werd die gemist voor het doel van Michaelis, de doelman van Katwijk. Nu is Katwijk weer weg via... Waar zijn de mogelijkheden? Nee, die wordt uitstekend verdedigd door Kozakken Boys. En zo blijft de wedstrijd op en neer golven. Maar een licht overwicht voor de Werkendammers. De betere mogelijkheden zijn tot nog toe voor de uitploeg. En het... 27 minuten is er hier gespeeld. Dus voorlopig dus nog een brilstand 0 tegen 0.
0: En dan keren wij terug naar Vlijmense Boys, Woudegum, Jur Vroma.
2: Ja, waar we nog steeds op de 0-0 stand staan hier. En het is er nog steeds niet gelijk op gaat, de strijd. We hebben één verre bal gezien van Danny op de keeper. Maar die wist hem toch wel keurig te onderscheppen. Nu een vrije trap voor Vlijmense Boys. Nabij de goal, mag ik wel zeggen, van hun. Wordt naar voren gespeeld. En wordt gelijk met de kopbal weer teruggebracht. En dan is het inderdaad Danny of Bori die de bal aan de voeten krijgt. En een hard schot op de tippel geeft. Maar die staat goed opgesteld. En Vlijmense Boys neemt er over. Op de middenlijn zijn ze inderdaad de spelers gepasseerd. Maar Woudegem neemt dan weer over. En dan is het naar de linkerkant, daar staat Tim Saarman. Die gaat inderdaad. En dan wordt de bal voorgebracht, maar in handen van de keeper. Ja, het is inderdaad echt wel een leuke partij om te zien. Waar aardig gecombineerd wordt aan beide kanten. En we zullen eens afwachten gewoon hoe dat uitpakt. Op dit moment een diepe bal van Vlijmen, gaat naar voren. Maar Jamie onderschept en geeft hem aan Danny. En Danny die gaat aan de haal. Gaat inderdaad een mannetje voorbij. Brengt hem naar de linkerkant. Daar staat Mats Weber. Die legt hem inderdaad in de voeten van Bori. Maar die is op Mavik kwijt. En gaat inderdaad toch wel vrij aardig op en neer. Het is weer Vlijmen aan de bal. En vanaf het middenlijn proberen ze. En dan gaat hij alleen door. De nummer 7. En hij mist de bal. Vrij voor open doel. Gaat hij helemaal aan de buitenkant van de palen langs. Ja, het was een unieke kans, mag ik wel zeggen. Gewoon om de score te openen. Maar dat mislukte. Voor hun helaas. Voor Woudegem gelukkig. Terug naar de studio.
0: Ja, waar wij terugkeren naar de wedstrijd Katwijk-Kozakken Boys. Dick Dame.
1: Ja, we zitten in de 29e minuut en ik verliet jullie in de uitzending. En uit dezelfde aanval komt die bal rechtstreeks uit de verdediging van Kozakken Boys. En is het Dion Versluis die de bal uiterst koelbloedig langs de doelman van Katwijk speelt. En die bal gaat lekker in het netje. Dus Kozakken Boys kijkt na een half uurtje spelen hier op Sportpark De Krom tegen een 1-0 voorsprong tegen Katwijk.
0: Kijk, hartstikke mooi. 0-1 dus al daar. We zien dat het rust is bij Heukelum tegen Altena. En daar is de ruststand 1-3. En wij keren terug naar de wedstrijd Sparta 30 Baardwijk. Hans Groeneberg.
3: Ja, we hebben even met de mededeling dat de 30 wel de eerste 10 minuten wat beter werd. Daarna werd Baardwijk toch wel wat beter. En dat resulteerde in de 18 minuten een 1-0 voorsprong. Beetje wat geklungel achterin in de achterhoede bij Sparta 30. En Belmin Popara die maakte daar gebruik van. En schoot de 0-1 binnen. Maar Sparta 30 niet getreurd. Vanaf de afstrap ging Sparta 30 op zoek naar de gelijkmaker. En via de linkerkant was het... Het talent Rinse Bol die de 16 inging en onregelmatig gestopt werd. En scheidsrechter Pep Riddle uit de hank wees resoluut naar de stip. En dat was een koud kunstje voor Monier Mamar. Die vorige week ook al de strafschop benutte tegen Woudersen. En nu ook onberispelijk inschoot in de 19e minuut. Dus op dit moment een 1-1 tussenstand bij de wedstrijd Maatwijk Sparta 30. Op dit moment is Sparta 30 toch weer wat beter in de wedstrijd gekomen. Evenals in het begin van de wedstrijd. Nu een bal via de opbouw via Wilco van Oort. Die gaat de bal kijkt dat hij de voorwaarts kan bereiken. Ja, via de rechterkant. Joram Kuipers die helemaal vrij staat. En zo probeert Sparta 30 weer in de aanval te komen. Nu Monier die iets te fel doorgaat. En de scheidsrechter fluit voor de vrije trap van Baardwijk rond de middencirkel. Even kijken, het is een blessurebaan. Nee, het valt mee. De speler staat op, dus hij kan weer verder gespeeld worden. Nou, wordt gaat via de linkerkant. Kan de opbouw bij Baardwijk zorgen voor een balletje breed. En dan komt hier een diepe bal op de rechts buiten. Daar zit Arnold Smilks goed tussen ten koste van een hoekschop. Een hoekschop hier aan de linkerkant. Daar komt de Belmin Popara voor over om denk ik een scherpe bal te gaan geven. De bal wordt neergelegd. Nee, het wordt, staat ook een mannetje van Baardwijk bij. Dus zal een korte corner worden. Arnold Smilks staat niet op aanstaan. Moet 9,50 meter van de bal af. Nou, hij gaat toch een bal scherp voorgeven. Dat zal een inzinger worden. Ja, hele mooie corner. Oh, de Pampelle slaat er onderdoor. Maar ook kan er geen spel van Baardwijk bij. Dus dat wordt een achterbal. Die gaat Wilco van Noord terugbrengen bij de keeper. En de Kasparta 30 denken aan weer een opbouw. Nou, hij gaat even wat tijd in beslag nemen. Die bal is even aan de achterkant verdwenen. Nou, dan wordt die bal neergelegd. Als Pampelle even kijkt, een overzicht, kijkt wie er te vrij staat. Dan kan hij die bal in gaan spelen via Wilco van Noord. Zal die ongetwijfeld naar de andere kant gaan. Nou, Wilco van Noord kiest of Pampelle kiest voor een lange bal. Jano van Oudheuzen en Arnold Smit gezamenlijk. Dan gaat de bal naar Rinsbol. Dan kan hij weer een actie inzetten, een individuele actie. Balletje terug, wordt diep ingespeeld op Mike Jansen. Die wordt afgetroefd door de rechtsback van Baardwijk. Nu Baardwijk weer in balbezit. Kan een balletje naar de andere kant overgebracht worden. Ja, het gaat rechtsbuiten er vandoor. Ja, goede individuele actie, die moet goed afgestopt worden. Ja, Remke van Oort zit daarbij. En daar gaat Joram Kuipers. Komt Mike, speelt Mike Jansen in de middencirkel. Moet hier Mamar nu aan de bal. Draait. En gaat de bal hier links naar Arnold Smit. Kan de bal diep inspelen op de vrijgekomen Mamar. Moet hier Mamar, maar die komt niet aan de bal. Baardwijk neemt over. Het gaat nu een beetje heen en weer. Met nu weer een vrije trap voor Baardwijk aan de middencirkel. Gaat die bal weer teruggebracht worden. Dat was niet op de goede plaats. Aan de kant Baardwijk opbouwen gaat het balletje terug. Nu kijkt hij, wordt ingespeeld op de spits van Baardwijk. Dat is de nummer 20, Amas Dedic. Nu Sparta 30 weer een bal bezit. We spelen nu een half uur stand bij de wedstrijd Sparta 30 Baardwijk 1-1.
0: Ja, en wij keren zometeen terug uiteraard bij deze wedstrijden, maar zometeen ook terug bij de tweede helft van Zwaluwe Achillesveen, Almkerk Sportclub Kruisland, Drechtstreek Sleewijk, GDC Helvoort, Wilhelmina 26, Os 20 en Wadernooi en Noah 32. Daar is inmiddels gefloten voor de aftrap van de tweede helft. Dus zometeen terug naar die wedstrijd.

0: I'm Like a Bird hoorde je Nelly Furtado. En daarmee is het 13 minuten over half 4 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En keren wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd Zwaluwe-Achillesveen. Thuis Prinsen.
1: Ja, hier is het in de 50e minuut 1-0 geworden. In de rust hebben ze Jesse Adams gebracht. Ja, de spits die natuurlijk vorig seizoen al veel scoorde. En nu is het Achillesveen wat probeert hier een bal te veroveren in de 16. Maar het is Pim Goossens die de bal wel aanraakt. Maar de bal gaat over de lijn en maakt de doelman hier een doeltrap nemen. Ja, Achillesveen had dus voor de rust die voorsprong moeten pakken. En nu net na de rust is het Zwaluwe dat via de Adams toeslaat. En zo op een 1-0 achterstand komt. Hier al inmiddels 53 minuten gespeeld bij de wedstrijd. Zwaluwe-Vlaardingen en Achillesveen.
0: 1 tegen 0 is daar de stand. En dan gaan wij terug naar de wedstrijd Katwijk-Co-Zwakke Boys. Dick Dame.
2: Ja, 39e minuut. Schitterende onderschepping. Gwerren Stout. En de bal komt bij Grat. Die speelt nog een keer de laatste man helemaal uit. En geeft de bal aan Grat Dame. Die hem als een granaat binnenschiet. Achter Michaelis. 2-0. Katwijk valt met man en macht aan. En Co-Zwakke Boys, dat countert verschrikkelijk goed. En staat hier voorlopig na 39 minuten op een 2-0 voorsprong.
0: 2-0 dus. Ja, en dat zou ook wel eens de ruststand kunnen gaan zijn. Maar dat houden we uiteraard voor je in de gaten. Ja, over rust gesproken. We keren terug naar de rust bij de wedstrijd Drechtstreek-Sleewijk. Danny Biemans.
3: Ik denk dat er wat gezegd is in de kleedkamer. Want Sleewijk komt een stuk verder de kleedkamer uit. En hebben toch echt wel wat mogelijkheden gehad. Echt mogelijkheden hoor. Kansen zijn dat nog niet. Dat zijn mogelijkheden. Zijn wat feller. Zitten ook wat korter op die tweede bal. En we zijn het in de rust ook allemaal wel over eens dat de vrienden van Drechtstreek gewoon een prima ploeg hebben. Een jonge ploeg, prima ploeg, zit overal kort op en kort bij. Maar dan is het des te knap dat Zweewijk toch wel richting hun goal kan gaan voetballen. En dat moeten ze eigenlijk ook, zijn ze aan hun stand verplicht. We hebben nu een overtreding op Rick Rijkers gehad op de rand van de 16. Tweemans muurtje en Finn Pruijsen die nu de bal neemt. Die gaat net te hoog over de Nille Cross heen. Dus daar blijft het met 1-0 nog steeds voor de Drechtstreek. In de rust Milan Schram wat eerder naar buiten gegaan om wat te lopen. Ik hoorde ook voor de wedstrijd dat hij wat last van zijn hamstring had. Nou ja, dat is toch wel als die wat halfbakken voetbalt, is het wel een aanlating voor Sleewijk. En hopen dat hij er wat zich erover kan zetten. Niet geen grote blessures gaat krijgen. Twee wissels aan Sleewijkse kant die aan het warm lopen zijn. Dus nog niet gewisseld. Dat is uiteindelijk Remy van der Graaf en Ander van Andel. Ja, als die erin komen, dan gebeurt er altijd wat. En zeker met Remy. Die gooit de beuk erin achter de verdediging van Drechtstreek. En daar verwacht ik nog wat van. Nu een hoekschop. Aan de linkerkant weer een voor Sleewijk. Die zal ik nog even verslaan. Goeie bal, Rick Rijkers. De Nilo Kors die wil hem half om gaan halen, volgens mij. Nee, overtraining op. Weer een hoekschop voor Sleewijk. Maar daar horen jullie het resultaat van als er wat naar voren zou komen. 1-0, 60 minuten gespeeld.
0: En dan keren wij terug naar GDC Helvoort, Servaas Fuchs.
4: Ja, er is hier heel wat gebeurd hier op het sportpark bij GDC. Want we voetbalden nog in de blessuretijd van de eerste helft. En ze waren nog niet bij het doel geweest. Maar ja, ze kwamen één keer bij het doel, Helvoort. En ze scoorden de 0-1 in de 53e minuut. Dan gaan we maar rusten. Een bakje thee drinken. Misschien wat te horen gekregen van de trainer. We zijn net 1 minuut aan de gang. En wat denk jij? 0-2. Dus hier tussen GDC en Helvoort is stand van 0-2.
0: Ja, goed. En dan keren wij vlak voor rust nog even terug naar Vlijmense Boys Woudegum. Jurf Roma.
5: Ja, waar we inderdaad ook in de laatste minuut van de eerste helft bezig zijn. Het is op dit moment Vlijmense Boys vanaf de linkerkant. Gaat men inderdaad de aanval pakken. Ja, de nummer 11 van de Vlijmense Boys, mag ik wel zeggen, is zeer behendig aan de bal. Weet inderdaad de tegenstanders heel aardig te ontwijken. Maar het wordt inderdaad neergehaald. Een meter of 25 vanaf het doel van Woudrichem. En dat krijgt een vrije trap voor. het is inderdaad een terecht gebeuren, mag ik wel zeggen. Zo straks was het weer andersom. Werd de nummer 9 van Vlijmense Boys een gele kaart voorgehouden. Omdat hij Tim Samaan hardhandig onderuit schopte. Die inderdaad richting goal ging. En zo gaan we deze vrije trap nog even meepakken. Een harde, lage bal gaat voorlangs. En geen gevaar, doelschop. En zo gaan we verder. Terug naar de studio.
0: Ja, maar het vermoedelijk bijna rust is dus bij Vlijmense Boys Woudegem. En wij terugkeren in de tweede helft bij de wedstrijd Wilhelmina 26 Os 20. Henk Treffers.
6: Ja, hier hebben we alweer 17 minuten erop zitten in de tweede helft. En het is Os geweest dat de voorsprong een veet uit te breiden naar rust. Ja, wederom was het een soort comedy capers in de achterhoede van Wilhelmina 26. Die vandaag absoluut niet thuisgeeft. En Os profiteerde daarvan en kon op een vrij gemakkelijke manier de 1-3 binnenwerken. Daarna hebben we ook al het tweede doelpunt van Samuel Hartges gezien deze middag. Echter, in dit geval vlagde de grensrechter van Os voor buitenspel. En scheidsrechter nam dat signaal over. Dus die goal werd afgekeurd. En daardoor is de stand hier 1-3. En zojuist heeft trainer Johan van Bijsterveld nog een tweetal wissels doorgevoerd. In het veld zijn gekomen Stefan Kok en Koen van der Made. Twee aanvallend ingestelde spelers. En we hopen dat we de komende half uur toch nog wat doelpunten gaan zien hier op de Ebbe. En op dit moment is een vlagsignaal van Wilhelmina 26, recht voor mijn neus. En de speler van Os staat echt wel bij het spel. Maar de scheidsrechter Roland die wuift dat weg. Os staat hier dus voor met 1-3, maar is echt geen wonderploeg. Het is Wilhelmina dat vandaag absoluut niet thuis geeft. En die hebben nog een half uur om dat recht te zetten om te kijken of dat toch dat puntje op de Ebbe kan blijven. Voorlopig staat het hier 1-3 in het voordeel van Os 20.
0: Ja, en Noah 32 gaat volgens mij weer voor de grote cijfers. Keren terug naar Waddenooyen, Noah 32. Michiel Vos.
7: Ja, dat klopt. We zitten inmiddels in de 64ste minuut en het staat 0-9. Noah gaat gewoon door waar het in de eerste helft mee gestopt is. En blijft op aanvallen en aan het scoren. Dus de tussenstand Waddenooyen, Noah 32 is 0-9.
0: Ja, kijk of het net zoals vorige week ook dubbele cijfers gaan worden. Dat gaan we zo meteen wel meemaken bij die wedstrijd. En wij keren dan terug naar Heukelum tegen Altena. Fred Wissels.
8: Laat ik even naar het score bekijken. 51 minuten gespeeld. Altena dus met 1-3 voor de rust in. En dan weet je van oké, je moet scherp beginnen aan de tweede helft. En eerlijk is eerlijk, dat doen ze ook. Want net was het weer een Jorikse uitweg die weggestuurd werd. En de bal perfect afmaakte. En zo is de stand nu op dit moment 1-4. Een luxe voorsprong en Altena blijft voetballen. Nu binnen schot. Oh! En het is Jens Schouten die de bal in de kruising ramt. En zo komt Altena op een 1-5 voorsprong hier bij Heukelum. En is het verdiend? Ja, het is gewoon dik verdiend. Er is gewoon niks op te merken. Ik begreep dat Heukelum niet in zijn sterkste opstelling speelde. Dat er wat blessures waren. Maar Altena straft dit wel heel goed af. En de stand hier na 52 minuten 1-5.
0: Kijk, en altijd mooi zo'n live doelpunt erbij in de uitzending. En wij keren terug naar Almkerk, Kruisland. Fred Koek.
9: Nou, hier niet zulke plezierige berichten hoor. Het is nog steeds 0-2. Maar ja, Kruisland is gewoon een streepje te sterk voor dit Almkerk. Er is één wisseltje. Dirk Stoenenberg is in de rust in de kleedkamer achtergebleven. Daar zal hij zelf het allebei om zijn, denk ik. Want het was allemaal iets te veel voor Dirk op het middenveld. En daar is in de ploeg gekomen Robin Dame, nu een actie van Corentin. Dat leidt hier tot een corner. Nou, ik sta hier vlakbij. Die zullen we nog even meenemen. Ja, voor de rest probeert Almkerk het wel. Je kan er weinig voor zeggen, maar ja, Kruisland is gewoon beter. Individueel beter, als team beter. Kreeg net ook weer een prima kans. Ook weer een foutje van Almkerk. En gewoon slecht in de achterlijn balverlies. Waardoor er dus alleen op de keepers daar. Gelukkig hebben we Dennis. Ja, die pakt er dan de 0-3 pakt hij er nog uit. En toen de voortrek van Nicky. Ja, die komt gewoon helemaal nergens. Het is echt. Ja, het komt nog niet voor de goal. De corner. Zo is Almkerk dus ook individueel. Zijn ze niet in staat om hun klasse te laten zien. Die ze zeker wel hebben. Zeker Nicky qua trap. Is het misschien wel een van de betere in de eerste klas. Maar vandaag niet in ieder geval. Nu Almkerk nog steeds via Lennart Houwelingen. Nou, die moet daar springen voor zijn leven. En de scheidsrechter vindt dat prima. En dan komt Kruisland komt er vrij simpel uit. En wordt de bal nu opgepakt door Ruben Sebon. En die kan niks anders dan naar achteren naar Dennis van Duin. Die speelt de bal Thomas Blankens aan de linkerkant. En die wordt gelijk met twee man vastgezet. Die speelt dan naar Jenner Koek aan de linkerkant van het veld. ja, die kijkt en ja, wat moet hij eigenlijk terug? Meer kan hij niet. Er zit geen beweging in. Voorin zit er geen, geen intentie. Het is eigenlijk wat doen. Wat allemaal doet als de bal in de buurt komt. En voor de rest, nu is weer een inworp van Valk naar Jenner Koek. En die speelt zo de bal dus bij de tegenstander in de voeten. Dus het is een beetje een off-day Almkerk tegen een gedegen ploegje Kruisland. Maar ik ben bang dat Kruisland zeker niet de beste ploeg uit deze competitie is. Want we hebben natuurlijk nog een ploeg als Halsteren en Nieuwhoorn. Die toch wel met kop en schouders, als ik het moet geloven, boven deze ploeg uitsteken. Nieuwhoorn wint daar ook gewoon 5-1 van Kruisland. Nou, die wedstrijd hebben we geloof ik volgende week Nieuwhoorn uit. Dus dat kan Almkerk. Ik kan aan de bak, zeg maar. Nou, het is nu al een beetje pielen met weer een diepe bal naar Marinissen. Maar er wordt onderschept. Ruben Sibon, die krijgt een duwtje van de spits. Waarvoor de scheidsrechter sluit. Het is hier 0-2. We zitten in de minuutje of 10 gespeeld, de tweede helft. We hopen dat Almkerk nog een goaltje kan maken. Maar dan zal het toch even anders moeten gaan dan nu. Terug naar de studio.
0: Ja, waar wij terugkeren naar Zwaluwe Achillesveen, Thuis Prinsen.
1: Dus Zwaluwe in de aanval en de bordel wordt in de 16 gespeeld. En kijk even, daar wordt de bal naar voren gebracht. En het is een redding van een speler van Achillesveen. Ja, in de scrimmage en de bal komt weer voor. En het is volgens mij is het Jesse Adams die gemiste kans om zeep helpt. En zo blijft die stand hier 1-0. En inmiddels, kijk even op de klok. 63 minuten gespeeld bij de wedstrijd. Achillesveen, Zwaluwe-Vlaardingen Achillesveen. De stand nog steeds 1-0.
0: Ja, waar we straks in het derde uur uiteraard terugkeren bij die wedstrijd. Nog even snel de ruststanden op een rij. Katwijk, Kozakken Boys 0-2. Sparta 30, Baardwijk 1-1. En Vlijmense Boys, Woudegum 0-0.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen?

0: Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: Woonidee, dat is mijn idee.
2: Woonidee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je dit moment op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder oponthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emdorp West en Afrit Zwifterband is daardoor de linker rijstrook dicht en heb je 1 kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dat loopt ook vast op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
14: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je...

0: verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeus Fonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
5: AFM Weekendsport.

0: Tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport, waar we nog 10 wedstrijden zaterdag voetbal live volgen en straks ook nog aandacht hebben voor zondag voetbal. Dan gaan we bellen met Marco de Haas, trainercoach van Tussense Boys, even terugblikken op de wedstrijd van vorige week zondag. En uiteraard even kijken naar de wedstrijd die morgen gespeeld gaat worden. Maar eerst terug naar het live voetbal van dit moment, terug naar de wedstrijd Zwaluwe-Achillesveen. Teus Prinsen.
1: Ja, hier is de Zwaluwe dat vanaf de linkerkant een hoekschop mag nemen. Kijk even, want natuurlijk die ballen zijn meestal voor Jesse Adams. Maar nu is het Pim Goossens, de spits die terug is gekomen en de bal over de lijn komt. En zo mag Zwaluwe Vlaringen op de helft van Achillesveen die ingoor nemen. Dus die nummer 22. Ja, die gooit de bal zo ver. Dat is net een hoekschop. Even kijken. Nu is het weer die Adams die de bal doorkoopt. Maar het is verdedigend Achillesveen wat probeert die bal te ruimen. En nu is het een hele snelle uitval. Ik kijk even, het is Kai Jansen die hier al op het doel afkomt. Hij wordt hier al, de scheidsrechter zegt, hij speelt de bal. Ja, maar het was een overtreding op, volgens mij, op Kai Jansen. Maar de scheidsrechter had gewoon doorspelen en nu is het, de bal is over de lijn. Achillesveen heeft net drie wissels toegepast. Nu is het verdedigend Zwaluwe Vlaringen, wat eigenlijk heel simpel de bal over de lijn speelt. En dan mag Achillesveen op de 5 meter die ingooi nemen. Kijk, het is Tim Broekhuizen die daar vandaan komt en zal de bal in het centrum gooien. En de bal komt in het centrum, maar dan is het Pim Goossens die probeert natuurlijk die bal op te pikken. Achillesveen zal natuurlijk risico's moeten nemen door die wissels. Nu zit Philip van Aanem die de bal naar de linkerkant speelt. Kijk even, daar is het Kai Jansen, maar het is Zwaluwe Vlaringen wat heel simpel verdedigt en de bal naar voren speelt. En dan gaat de bal over de lijn en dan mag Achillesveen weer die ingoo nemen. Ja, Achillesveen zal zeker die laatste 10 minuten gas moeten geven en proberen die aansluitingtreffer te forceren. Maar zover is het zeker nog niet bij de wedstrijd. Zwaluwe Achillesveen nog steeds die tussenstand van 1-0.
0: Ja, hopen dat we daar nog wat verandering in gaat komen. Dat blijven we uiteraard in de gaten houden in dit programma AFM Weekendsport, waar wij teruggaan naar de wedstrijd Drechtstreek-Sleewijk. Danny Biemans.
2: Nou, daar is het goed los, mag ik wel zeggen, na 86 minuten of in de 85e minuut. Allereerst was daar een rode kaart aan de zijde van Drechtstreek. En schandalige overtreding op Rick van Rikje Rijkers die doorging. En waar de linker centrale verdediger van Drechtstreek toch wel vond dat hij te ver kwam. En die schopte hem echt onder de zolen. En uiteindelijk is dat was dat een gele kaart. En dat, ja, uit dat opstootje kwam de nummer 18 van Drechtstreek ook nog wat te hard door. En die kreeg volgens mij direct rood. Nou, de kruiddamper weer opgetrokken. Sleewijk voetballen tegen 10 man. En toen was er een fantastische aanval onder leiding van Milan Schram. Die gaf hem mee aan Remy van der Graaf. En die schoot in de 78e minuut de 2-1 binnen onder een uitkomende keeper. En dat betekende de 1-1 die... wat zei ik? 2-1? 1-1. Dat betekende de 1-1 voor Sleewijk. Die nu echt wel de wil oplegt aan Drechtstreek. En dat was de eerste helft totaal anders. Sleewijk voetbalt goed in overleg. En die hebben ook drie keer al gewisseld. Zelfs stond Rost dus de spits ingestuurd om toch wel de overwinning binnen te gaan slepen. En uiteindelijk hopen we dat gaat lukken. Anne van Andel, wat ik al aangaf, en Remy van der Graaf, die net ook scoorde, die waren er. Die kwamen erbij. En het gaat nu echt op en neer met forse duels, harde tackles. Aan weerszijden overigens hoor. Het is niet alleen Drechtstreek, maar het is aan de weerszijde. En dat maakt het voor de neutraal. Nou, neutraal ben ik niet. Maar voor de toeschouwer wel leuk om te zien. Net ook een fantastische voorzet van Sven de Man op links. En die kwam zo'n beetje ter hoogte van de penaltystip op de bol van Remy van der Graaf. En die kopte hem echt snoeihard op de Ton Drost die wil gaan schieten vanuit onmogelijke hoek. Voordat hij gedraaid is de wedstrijd voorbij. Maar hij probeert het toch. Maar uiteindelijk een fantastische voorzet van Sven de Man op de bol van Remy van der Graaf. En die kopt hem echt keihard op de lat. Dat zijn die kopballen die zijn dan vaak mooier dan een doelpunt. Maar daar hebben nu niks voor. Ik ga ervan uit dat wij nog een minuutje of 10 bezig zijn. Want de klok liep al toen de spelers nog in de kleedkamer zaten. En dat zou teruggedraaid worden, maar ik weet niet of dat gebeurd is. Maar uiteindelijk 1-1. En wat ik zeg, ik denk nog een minuutje of 5-6 te spelen.
0: Goed, blijven we dat even volgen uiteraard. En keren nu terug naar GDC Helvoort. Servaas Vroeks.
3: Ja, altijd die stand van 0-2 nog hier. We hebben al 3 wissels gehad bij GDC. Maar ja, erg gevaarlijk komen zij nog niet bij het doel van Helvoort. Het is Helvoort dat ik op het moment toch iets de mannen elkaar beter vind met het spelletje hier zo. We hebben een paar omzettingen gehad bij GDC, maar dat wil nog niet helpen. Op het moment de bal bij de keeper wordt hem gelijk doorgeschoven naar de midden. En dan kan ik misschien nou een kansje van krijgen. Maar ja, zover is het nog niet. Het is weer terugspelen naar de keeper. En zover, het is nog steeds die 0-2 voor Helvoort tegen in de wedstrijd tegen GDC. Komt nu een prachtige bal hier op rechts. Maar ook weer helemaal, ook weer terug die bal. En dan krijg je een hele foutieve paas hier zo. Ik wil zeggen, de wedstrijd GDC Helvoort op het moment 0-2.
0: En wij keren terug naar Wilhelmina 26, Os 20, Henk Treffers.
4: Ja, hier maken we vanmiddag van alles mee, zeg maar. We hebben onder andere, want ik zal met de stand beginnen trouwens. Het staat hier 3-4 in de voordeel van Os. We hebben een drietal doelpunten van invaller Samuel Hartges gezien. Zijn tweede daarvan betekende het 100ste competitiedoelpunt voor Samuel, voor Wilhelmina. En het is ongelooflijk wat we in de achterhoede soms zien gebeuren. Daardoor heeft Os inmiddels ook 4 doelpunten kunnen maken. Echter, de voorwaartsen die zetten vol aan om te kijken of dat er toch nog een puntje behaald kan worden. En daar hebben ze alleen de blessuretijd nog maar voor. Want we zitten inmiddels in de 90ste minuut. Er zijn ook al wat gele kaarten gevallen door scheidsrechter Roeland. Die soms met de opstootjes toch wel wat moeite heeft om het overzicht te behouden, heb ik het idee. Ligt overigens de tussenstand ligt absoluut niet aan de scheidsrechter, want die doet verder zijn uiterste best. Ik denk dat we nog een minuut of 2-3 hebben om te kijken of dat we toch nog een punt hier aan deze wedstrijd kunnen overhouden. Het zou op basis van het speelbeeld vooral in de tweede helft toch wel verdiend zijn. Ondanks dat we lang niet onze beste wedstrijd spelen in verdedigend opzicht in ieder geval. Op dit moment is het Os dat er weer uit probeert te komen. Als die enigszins willen profiteren van de ruimte die er is, dan hadden ze al wat ruimer voor kunnen staan. Maar die, daar ontbeert toch ook wel enigszins de kwaliteit, denk ik. En Wilhelmina geeft gewoon niet thuis. Dus het ziet er naar uit dat Os hier met 3-4 het potje gaat uithalen. Echter, Wilhelmina die heeft de blessuretijd nog. Ik denk een minuut of 2-3 om te kijken of ze daar nog de bordjes kunnen vangen. Voorlopig staat het hier 3-4 in het voordeel van Os 20.
0: Blijf het uiteraard volgen. Wilhelmina 26, Os 20 dus. De wedstrijd die je zojuist hoorde. En wij gaan naar Waddenooi en Noah 32. Michiel Vos.
5: Ja, we zitten inmiddels in de dubbele cijfers. 90ste minuut. Het staat net vorige week is het een doelpunt te verstaan geworden. En het is nu 0-11 inmiddels. En ik verwacht dat de eindstand ook gaat worden. We hebben nu nog een corner voor Noah 32. Die wordt gepakt door de keeper. Dus de scheidsrechter die blaast nu af. Eindstand Noah 32 tegen Waddenooi is 0-11 geworden.
0: Kijk, nou, 0-11, grote cijfers dus al daar. En ook meteen de eindstand. En dan gaan wij naar de tweede helft van de wedstrijd. Katwijk, Kozakken Boys, Dick Dame.
6: Ja, we zijn inmiddels 56 minuten onderweg. En het is Katwijk dat in de 48ste minuut terug is in de wedstrijd. De 1-2 en het valt met mannenmacht valt het aan. Nu is het gelukkig een achterbal voor Kozakken Boys. Dat via de linkerkant weer gevaarlijk opkomt met de uitblinkende Pedro aan de linkerkant. Nu die gaat die bal naar Gwern Stout, die ook ten oude noten 3-1 net langs de verkeerde kant van de paal. Het is een wedstrijd waar alles op en aan zit, een wedstrijd op een zeer, zeer hoog niveau. Komt die bal van Milan van den Berg, die gaat ook ten oude noot langs de kruising van Michaelis, de doelman van Katwijk. Ja, kan het alle kanten op. Ja, en het is jammer dat Katwijk zo vroeg in de tweede helft al die aansluitingstreffer heeft gemaakt. Want ja, het zal natuurlijk met mannenmacht 90 minuten lang proberen die stand een andere wending te geven. Voorlopig is het dus nog in het voordeel van Kozakken Boys. Maar ja, het moet alert blijven, het moet geconcentreerd blijven. En het speelt voorlopig een hele goede wedstrijd, maar het kan zo veranderen hier in Katwijk. Nu is het een blessure die ik daar zie liggen. Ik weet niet wie dat het momenteel is. de afstand is de grote arbiter Bronsvoort. Die gaat kijken. Als ik het zo 1, 2, 3 inschat, denk ik dat het Twerren Stout is die traden is gestort. En met zijn handen op het gras slaat hier in Katwijk. Voorlopig dus, er wordt om verzorging gevraagd. De arbiter wenkt naar de bank om zo snel mogelijk te komen. Ik zie het een ernstige blessure voor Twerren Stout. En als ik denk niet dat hij de resterende minuten hier vol gaat maken op Sportpark de Krom. Ja, goed, verzorger, die zit erbij. En die gebaart ook al naar de bank. Daar lopen al spelers warm op dit moment. Voorlopig ligt het spel stil. We hebben 58 minuten op de klok. De stand 1-2 in het voordeel van Kozakkenboys.
0: Ja, en dan keren wij terug naar Almkerk Kruisland. Fred Koek.
1: We zitten hier in de tweede helft en ik kan even niet goed zien, maar geloof ik rond nog een minuut of 10. En wat er gebeurd is, of er is gebeurd waar we op gehoopt hadden. En dat is dat Kruisland verzaakt het verder uit te spelen en een beetje lakoniek wordt. En dat betekent dat Almkerk kan aansluiten. De 1-3 was van Milan van Dijk. Een prima actie binnen de 16 in het verre hoekje. En de 2-3 was een prima schot van Nick Kant. Dus Almkerk is nu aan het drukken voor die gelijkmaker. En de ballen komen voor de goal. Daar staan genoeg Almkerkers, zoals nu ook weer Huid van Wijk, die is ingevallen, die brengt de bal voor. Er staat achterin Koneetje van Rosmalen, die wordt goed uitverdedigd door Kruisland. Maar Kruisland is denk ik conditioneel niet zo sterk. En dan gaan ze problemen krijgen, want dat is Almkerk wel. Wel met de nodige wissels hoor. Huid van Wijk is er nu ingekomen, zie ik. Ik weet even niet. En Milan van Dijk is er natuurlijk ingekomen, die scoorde natuurlijk al. Ik zie dat. Valk is eruit aan de linkerkant. En Almkerk probeert het. Maar nu is er een vrije trap en die wordt genomen door de keeper. En dat mag en dat mag en dat mag en dat mag. En de scheidsrechter die laat het allemaal maar doorgaan. Maar Almkerk heeft dus wel degelijk de rug gerecht in de tweede helft. En toch 2 goals gemaakt tegen dit echt wel sterrenensemble uit Kruisland, zeg maar. En nu komt Kruisland weer voor de goal. En dat wordt een goeie hoor. Ja hoor, die zit erin. Ja, dat is die Diego Snetvangers, die maakt de 2-4. Ja, en dan is het denk ik wel gespeeld. Het zijn gewoon goede voetballers. Thomas Marijnis is weer de assist. Ik denk dat het zijn derde assist al is. En op de andere ex-Kozak. En die maakt zijn tweede van de dag. En dan is het 2-4. En dan is het hier wel gespeeld, denk ik. Dat heeft Almkerk er wel voor gestreden. Maar is het simpel genoeg niet opgewassen tegen deze ploeg. En Kruisland zou best mee kunnen spelen in de competitie. Alleen dan moeten ze niet zo verzaken als in de tweede helft. Want ploeg als Nieuworen en ploeg als Halsteren, die walsen hier overheen. Dat is wel duidelijk. En daar zal Almkerk ook nogal genoeg problemen mee krijgen. Ja, laten we maar terug gaan naar de studio. Het is hier nog een paar minuten spelen. De tussenstand is 2-4.
0: En dan keren wij terug naar de wedstrijd Heukelum-Altena. Fred Wissels.
7: Waar echt van alles gebeurt. Ik ging weg bij 1-5. En 5 minuten later stond de stand alweer 3-5. Maar Altena liet het even helemaal liggen. Daarna pakken ze het wel weer op. Maar het is echt ongelooflijk. Ze hebben een grensrechter hier. Wat hier gebeurt, echt zuivere goals, worden echt van Altena gewoon afgekeurd. Terwijl het echt absoluut geen buitenspel is. En daarom blijft het hier nog steeds spannend. We zitten nu in de 83e minuut. De stand dus 3-5. Maar als Altena gewoon rustig blijft en het gewoon een keer uitvoetbalt, dan is er niks aan de hand. Maar voorlopig de stand hier. Dus 3-5 voor Altena.
0: En dan keren wij terug naar de tweede helft van de wedstrijd. Vlijmense Boys Woudegum. Jur Vroma.
8: Ja, waar we een tijdje bezig zijn. En al een aardige kans hebben gezien voor Woudegum. Op dit moment is het Jamie aan de bal. Gaat inderdaad naar Mike van Bouwen. Legt hem breed op de bok. En die legt hem inderdaad weer terug. Maar in de voeten van de speler van Vlijmense Boys. En die weet er wel raad mee. Die wil gelijk een hele diepe bal. Maar daar is niet op te lopen voor de nummer 7 van Vlijmense Boys. En Woudegem gaat weer overnemen. Achterin, Danny Schaap. Brengt hem helemaal naar de linkerkant. Gaat inderdaad naar voren. Proberen of ze Boris kunnen bereiken. Maar dat is toch inderdaad een heel ver schot. Maar die gaat naast het doel. Doelschop voor Vlijmense Boys. Nee, nog steeds zit die 0-0 stand hier. En misschien nog wat aardige kansen. Maar echt uitgespeeld. Heel, heel, heel weinig. Het is inderdaad wel een gelijk opgaand. Ook wel leuk om te zien, mag ik wel zeggen. En de combinaties lopen heel mooi en aardig over het veld heen. Beter als die verre diepe ballen. Maar nu is het inderdaad men moet weer terug bij Vlijmen, terug naar de keeper. Waar Bori probeert inderdaad lastig te zijn. Maar dan gaat het toch weer met een hele verre bal naar voren. Naar links bij Vlijmen's boys. Probeer hem al eens te omspelen. Maar dan is het inderdaad gewoon een misgekraakt schot. Die inderdaad wordt opgevangen. En dan is het al ja, over en weer. We proberen een kansje te pakken. Maar echt gevaarlijk worden doet het niet. Wessel die gaat er nog in met een gestrekt been. Maar hij pakt wel de bal. Maar dan gaat de speler mee. Ik krijg Vlijmense boys een vrije trap. Een meter of 30 vanaf het doel. Die wil nog even meepakken. Het is wel een hele grote afstand, mag ik wel zeggen natuurlijk. En als ze inderdaad op de keeper gaan, of dat hij... Nee, ze leggen hem breed. Ze vertrouwen het toch niet. Danny Schaap gaat gelijk inderdaad lastig worden. En proberen inderdaad alles te voorkomen. Een hele verre bal vanuit de achterhoede. Op de bok, die is ingevallen aan de rechterkant. Maar in de handen van de keeper. Blijven ze mooi weer aan de bal. En zo gaan we nog wel even door. Terug naar de studio.
0: Waar wij terugkeren naar de wedstrijd Sparta 30 Baardwijk. Hans Groeneberg.
9: Ja, we zitten hier een kwartiertje in de tweede helft. Waar er toch wel het een en ander gebeurd is. Net vlak voor rust verliet ik jullie een... Met een 1-1 stand, maar vlak voor de rust maakte Sparta 30 de 2-1. Dat was een goede actie van Kevin Jansen. Mike Jansen die zijn eigen vrij maakte rond de middencirkel. En diepe bal gaf op manier Mamar. En die kwam in de 1-1 situatie met de keeper van Kevin Brok van Waardwijk. En hij maakte geen fout. 2-1 en een goede opsteken voor Sparta 30. En, maar net na de rust, bij de eerste beste aanval van Baardwijk, ging de laatste man Wilco van Noord met al zijn routine en ervaring en afgrijpelijk de fout in. Zelfs bij het papierenvoetbal zie je schuldig de fout niet. Zonder te kijken, een breedte bal in het verlengde van de 16. En Twan Pelle was ook helemaal uit positie. Dus een heel cadeautje voor Baardwijk die gewoon een bal in het lege doel kon schuiven. Waardoor nu de stand 2-2 is. Het betere voetbal is duidelijk wel voor Baardwijk. Maar Sparta 30 probeert nu toch weer wat aanvallend te gaan doen. Nu een bal aan de middellijn. Bij het spelen van Baardwijk gaat een breedte bal geven. Naar de middencirkel gaat die bal naar de buitenkant, naar de rechtsbuiten. En zo probeert Baardwijk toch een aanval op te zetten via de rechterkant. Een balletje gaat... een bal... Oh! Ja! Tot afwijs van iedereen. Een bal die eigenlijk afgekept wordt. En dat betekent een doelpunt. 2-3 voor Baardwijk. Even kijken wie die goal maakte. Dat was een beetje onoverzichtelijk, maar een afstandsschot. En wie dat hem precies raakte, want Sparta weet niet, maar die bal wordt richting veranderd. Waardoor keeper Twan Pelle ook kansloos is. Het was de buitenspeler, Alex Roemer, die dat schot maakte. En waardoor Sparta 30... nu tegen een achterstand aankijkt van 2-3. Terwijl het recht net voor de rust eigenlijk zo florisant uitzag. Met een 2-1 voorsprong van rust. En nu na een kwartiertje in de tweede helft op een 2-3 achterstand. Dus ik denk dat het misschien wel tijd wordt om voor de Saron Epoklu, de trainer van Sparta 30 in te gaan grijpen. Om wat uitgeefse krachten in te gaan brengen. Ik zie dat Nick Pijnenburg zich aan het warm lopen is. En Jurgen Scholten. Dus die zullen ongetwijfeld gebracht gaan worden. En om nieuwe impulsen te gaan geven. En ik denk dat Mike Jansen, die eigenlijk weinig in het stuk voorkomt. daarvan krijgt dat voor onderaan gaat worden. Ook Stijn de Moer komt weinig in het spel voor. Nu een goede combinatie zie ik hier rond de 16 met aanvoerder Joram Kuipers. En de bal wordt onderschept door de speler van Baardwijk. Gaat die bal terug naar Wilco van Oort. En even kijken of het hier het overzicht nu wel houdt. Maar ja, vreselijke blunder net na rust. Gaat naar Arnoud Smits aan de linkerkant. Die kan die bal instijven op Mike Jansen. Mike Jansen gaat de bal breed brengen, denk ik. Ja, komt een goede bal op de vrijstander Stijn de Boer. Maar er komt zijn bal niet voorbij. Dat kostte denk ik van een overtreding. Ja. Daar zegt er Bert Little uit, hangt hij vrij voor een overtreding. Meter of 10 vanaf de achterlijn van Baardwijk. Dan als speler aanvoerder van Baardwijk de bal weer in het spel gaan brengen. Op voor de tijd voor de wissels. Ja, een wissel bij Baardwijk nu. Wordt een nieuwe verse kracht ingebruikt. Nou, het spel wordt nu al wat. Rond de 16 in de verdediging van Baardwijk. Kijkt even de aanvoerder, gaat de balletje naar rechts. Gaat de balletje terug op de keeper? Nee, hij gaat niet terug op de keeper. Hij gaat toch de voorwaarts. Hij gaat weer terug naar de aanvoerder van Baardwijk. Die kan een keuze gaan maken. Balletje naar Alex Roemer. 15, die toch een goede speler is bij Baardwijk. Creatief. Wordt nu overgenomen voor de dugout van Sparta 30. Door Stijn de Boer. Het scheidsrechter heeft op de verkeerde plaats ingegooid. Kan die bal ingebracht worden door Remco van der Heijden naar Jan van Houthuizen. Dan gaat de bal rond de middencirkel, gaat hij helemaal naar de andere kant, naar Arnoud Smits. En dan kan die bal weer breed naar Remco van der Heijden. Ook Mike Jansen hier aan de zijlijn staat helemaal vrij. Wordt overgeslagen via Wilco van Oort. Nu in het centrum gaat hij weer terug naar allemaal paasjes rond. 16 die weinig gevaar opleveren voor Baardwijk. Nu een overname van Baardwijk. Wordt onderschept door Wilco van Oort. Nou, misschien nu Jesse. Die nu aan de bal is. Nu gaat hij toch weer terug naar Remco. Weer breed. Nou, Sparta 30 een beetje aan het breien van links naar rechts. Zonder eigenlijk aanvallende intenties te hebben. Nu wordt hij ingespeeld op Mike Jansen. Mike Jansen weer terug. En dan kan die bal breed gegeven worden door Wilco van Oort. Gaat weer terug. Weer rond de 16 wordt nu ingespeeld. Er wordt afgetroefd. Joram Kuipers. Dan gaat die bal naar de buitenkant. Een blessurebehandeling nu. En de scheidsrechter Bert Piddel heeft gefloten. Een blessurebehandeling van Munir Marmar.
0: Dan stel ik voor dat we straks bij je terugkomen, Hans. Hans Goedenberg bij de wedstrijd. Sparta 30 Baardwijk. Zometeen keren we terug bij die wedstrijd in het programma AFM Weekend Sport.
10: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Miley Cyrus hoorde je hier op je radio. Even wat eindstanders. Zwaluwe Achillesveen werd ze 1 tegen 0. Almkerk Sportclub Kruisland zojuist afgelopen 2-4. Drechtstreek Sleewijk 1-1. GDC Helvoort 0-3. Wilhelmina 26, Os 20 werd 3-5. Wadenooyen Noah 32, 0-11. En Heukelum tegen Altena ook zojuist afgelopen 3 tegen 5. En wij keren terug naar Katwijk Kozakken Boys. Dik dame.
1: Ja, we zitten nog 17 minuten officieel op de klok hier in Katwijk. Zakkenboy nog steeds met die 2-1 voorsprong. We hebben een aantal wissels gezien. Sidi Allo is in de ploeg gekomen. Mouad Hassan en Johnny Lommers. En Stormop is noodgedwongen naar de kant gegaan met een blessure. En dat zag er vrij ernstig uit. Dus laten we hopen dat het allemaal mee mag vallen. Zakkenboy is dus nog steeds op die voorsprong. Nu is het Sidi Allo weer die de bal voor gaat geven. Die komt hier. Arbiter Wim Bronsvoort, die wuift het helemaal weg. En daar komt Kozakkenboys als schitterende onderschepping van Damien de Meste. Komt die bal weer voor? Is het Johnny Lommers die net niet aan de bal komt? En zo is het gevaar weer geweken voor Katwijk. Ja, een wedstrijd die op en neer gaat met het meeste balbezit uiteraard voor de Katwijkers. En Kozakkenboys probeert het via de counter natuurlijk uit te spelen. Nu komt Katwijk weer. Katwijk in de 16. Daar komt even kijken, dat levert niks op. Dat wordt uitstekend verdedigd door Kozakkenboys. Voorlopig dus een kwartier voor het eindsignaal van arbiter Wim Bronsvoort. Leidt de werken namens nog steeds met 2 tegen 1 hier op Sportpark De Krom.
0: Ja, komen we uiteraard zo meteen bij die wedstrijd terug. Zo meteen ook terug naar het live voetbal. Maar we gaan het eerst hebben over zondagvoetbal, over Dussense Boys. Aan de telefoon Marco de Haas. Goedemiddag Marco.
2: Goedemiddag Kevin.
0: Ja, trainer-coach van de Dussense Boys. En ik moet dan denk ik ook meteen zeggen gefeliciteerd.
2: Ja, maar vorige week hebben we een goed resultaat behaald. Dat was een passend antwoord op de week ervoor. Dus content ermee.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat ging er anders? Of kan je dat niet zo zeggen?
2: Ja, de tegenstander was wel zwakker dan de week ervoor. Dat moet wel bijgezegd worden. Maar de wedstrijd liep eigenlijk zoals we eigenlijk wel verwacht hadden. Het enige wat we niet goed deden was eigenlijk onze kansen benutten voor ons om al een grotere voorsprong te hebben. Waardoor de tegenstander te lang in de wedstrijd bleef.
0: Dus er had veel meer in gezeten, zeg je?
2: Zeker, ja, absoluut.
0: Uiteindelijk levert dat dan denk ik wat woorden van de trainer op in de kleedkamer. En dan gaat die tweede helft een stuk beter.
2: Ja, het duurde eigenlijk nog wel tot de 68e minuut. Tot we echt de bevrijdende 2-0 maken. En dan in de tijd van 10 minuten speel je eigenlijk, zoals we eigenlijk al vaker hebben laten zien, ook in de voorbereiding met de bekerwedstrijden, dat je heel goed voetbal kan spelen. Ja. En dan scoor je ook gewoon 3 keer in 10 minuten. En dan is het ook beslist. En daarna vallen we wel weer ver terug. Dus het niveauverschil tussen de hele goede periodes en de mindere, dat is nog te groot. Maar het is in ieder geval fijn in ieder geval dat je ziet dat het bij wedstrijd wel weer terugkomt.
0: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat het ook wel een opluchting is om dan meteen de tweede wedstrijd van de competitie ook meteen zo dik winnend af weten te sluiten.
2: Ja, zeker. Kijk, we hebben de ambities niet onder stoelen of banken gestoken. Dan natuurlijk willen spelen voor een periodeplaats. En dan moet je dat ook gewoon waarmaken. En dan kan je niet de eerste 2 wedstrijden al zonder lege handen staan. Dus er moest gewonnen worden.
0: Ja, nou ja, goed. En dan eindigt die wedstrijd dus uiteindelijk in 0 tegen 4. Mooie, dikke overwinning. En er had dus meer ingezeten. Morgen dan de volgende wedstrijd op het programma, hè?
2: Ja, dan krijgen we een nieuwe krachtsmeting met Riel. Een oude bekende van de club zoals ze werk heb genomen. Dus dat zal een fysieke wedstrijd worden waarin we onszelf weer moeten laten zien. En we staan er gewoon goed op. Dus we hebben er volste vertrouwen in dat we morgen weer een goed resultaat kunnen halen.
0: Maar zijn je speelstijl nog aan op de tegenstander? Of wil je iedere week wel een beetje hetzelfde spelen?
2: Nou ja, je hebt je eigen speelwijze en die probeer je altijd wel te hanteren. En natuurlijk hou je rekening met de kracht van een tegenstander. Maar in principe is de basis wel zo vanuit ons dat we uitgaan van onze eigen speelstijl. En of dat dan tegen een sterke tegenstander is of een minder sterke, dat maakt niet veel uit. Maar let je details.
0: Ja, dus die verhalen die je hebt gehoord over sterke tegenstander, oké, dat neem je tot je. Maar uiteindelijk gaan jullie mooi morgen ook weer het eigen spel spelen.
2: Nou ja, precies dat. De enige focus die je kan hebben is op je eigen spel en op je eigen team. Dat is ook het enige waar we invloed op hebben. Dus de focus is absoluut op onszelf.
0: Kijk, nou ja, goed. En hopend dan op de tweede overwinning, hè? Dat zou mooi zijn.
2: Ja, inderdaad.
0: Heel veel succes dan morgen, Marco. En ik spreek je graag volgende week dan weer.
2: Gaan we zeker doen, Kevin. Okay. Fijn weekend.
0: Hetzelfde, dankjewel. Hoi. Okay,
2: tot ziens. Hoi, hoi.
0: Marco de Haas, trainer coach dus van Dussense Boys. Morgen om 14:00 de wedstrijd Dussense Boys tegen Riel op het programma. En volgende week horen we van Marco hoe...

0: Jan Smits en de drie J's. Hij is verliefd, hoor je hier op Radio AFM in het programma AFM Weekend Sport, waar we terugkeren naar de wedstrijd Vlijmense Boys Woudegum. Jur Vroma.
1: Ja, waar we nog een minuutje op 50 aan hebben in deze wedstrijd. Nog steeds die brilstand hier op het scorebord. En het was zojuist weer een aanval van Woudegum. Vanaf de linkerkant op snelheid de bal voorbrengen. En daar gaat het toch nog mis. Het is inderdaad net voorbij de keeper. Gaat het over de achterlijn. En de speler van Vlijmense Boys kwam daarbij met het doelpaal in aanraking. En dacht dat hij even nog verzorging nodig had. Maar hij staat weer op en gaat weer verder. Nee, ik moet zeggen, de laatste kwartier is het toch meer Woudhuis hem aan de bal. Wat meer sterker geworden, wat meer druk naar voren. En het Vlijmense Boys moet nu inderdaad echt knokken om die 0-0 stand vast te kunnen houden. Een verre uittrap van de keeper komt op het hoofd van de Woudhuisspeler. Gaat inderdaad naar de zijkant. En dan gaat de nummer 7 van Vlijmense Boys op snelheid gewoon helemaal naar de achterlijn. En dan is het toch via... Hij wil de bal voorgeven. Komt via een voet van een Woudegem-speler weer tegen hem aan en over de doellijn. Zo mag Woudegem een doelschop gaan nemen. Ja, ik moet zeggen, van tot nu toe vind ik de uitslag wel terecht door de 0-0 stand. Over weer een paar kleine kansen gehad, waarbij de keeper aan beide kanten reddend kon optreden. En voor de rest... Ja, een beetje een machteloze voorhoede als het gaat om de afwerking. Nu is er weer Woudegem aan de bal. Op het middenveld, Dennis Schaap legt hem breed. Gaat dan nog een keer weer naar de rechterkant. En gaat dan voorlangs. Ja, men probeert van alles om nog die goal te forceren. Maar ik denk dat het bij deze stand zal blijven. Opnieuw een blessure voor een Vlijmense-speler. Ja, die zullen ook de tank wel leeg hebben, want ze hebben wel voor geknokt, mag ik wel zeggen. Tot zover hier Vlijmen terug naar de studio.
0: Ja, waar wij terugkeren naar de wedstrijd Katwijk-Kozakken Boys. Dick Dame.
2: Ja, 6 minuten nog officiële speeltijd hier op de Krom. Ja, een overtreding van Katwijk, randje 16 meter gebied op de helft van Katwijk. Dus de vrije schop die genomen gaat worden door, even kijken... Ik zat dus in mijn vorige uitzending dat Stout geblesseerd was, maar het was Stormhop die het veld heeft verlaten met een ernstige blessure. Nu Kozakken Boys weer in met een vrije schop voor het doel van Meentje Elis. Komt die bal hoog voor. 3-1 van Kozakken Boys! 3-1 Kozakken Boys! Ja, schitterend doelman. Michaelis laat de bal los. En als de kip is die erbij. Ja, 3-1 voor Kozakken Boys. 1-3 met nog een minuutje of 5 officiële speeltijd hier op Sportpark de Krom. Lijkt de zaak in ieder geval weer rechtgetrokken te worden. Die marge van 2 is hersteld. Dus nog een vijftal minuten met officieel nog wat blessuretijd van een minuutje of 5-6. En dan mag Kozakken Boys hopen dat het geen tegengoals meer krijgt in het restant van de wedstrijd. En dan kan het feest gaan beginnen. Voorlopig dus 1-3 hier na 85 minuten voor Kozakken Boys.
0: Ja, en dat is mooi ook nog dat, te zien dat de Treffers vandaag heeft verloren. Dus Kozakken Boys kan weer goede zaken gaan doen. Ja, en wij keren dan terug naar de wedstrijd Sparta 30 Baardwijk. Hans Groeneberg.
3: Ja, dus de wedstrijd een beetje volledig gekanteld in het voordeel van Baardwijk. Na de 2-3 was het is aan Baardwijk ook op 2-4 gekomen. En Sparta 30 probeert nog wel de voorspelde wissels van Sparta 30, zoals Stijn de Boer en Mike Jansen zijn vervangen door Nick Pijnenburg. En de weer van de blessure herstelde Jure Scholten. Maar in feite voetbalt Sparta 30 denk ik toch een verloren partij hier. 2-4, dan moet het in de slotfase wel erg gek gaan. Wil Sparta 30 hier nog een goed resultaat halen. Maar goed, voetbal is veel mogelijk. Je weet het niet. Misschien nog met een doelpuntje dat we weer wat meer hoop krijgen. Maar vooralsnog ziet het er dan niet uit. Want Vaartwijk is ook qua voetbal gewoon beter als Sparta 30. Dus wat dat betreft is een 2-4 voorsprong op zich ook eigenlijk niks gek gezien in het spelbeeld. Nu de bal bij... aan Hans Mitsen. Gaat dat proberen op te bouwen via Remco van der Heijden. En dan komt Jurgen Scholz in balbezit. Gaat hij weer terug naar Remco van der Heijden. En dan gaat hij ook weer terug, nog verder terug naar de keeper van Pelle. Dan een balletje opgezet via de onvertuidelijk speelende Wilco van Noord deze middag. Nou, dan gaat hij via Arnold Smits. Loopt een beetje traag, maar goed. De bal komt toch bij Rinse Bol aan de buitenkant. Maar die bal weer terug. Ja, sowieso staat de 30 die achterstand niet goed gemaakt. Dan moet ik echt meer naar voren gericht gaan spelen. Want anders dan. Ja, nu een bal op Nick Pijnenburg. En dan gaat hij over de zijlijn. Meter op 20 van de cornerwachter gaat. Ver ingegooid worden door Nick Pijnenburg. Die dat kan. Die gooit hem zo in de 16. Daar zit Monier bij. Komt weer terug bij Nick Pijnenburg. Kan een voorzet geven. Gaat hij ook doen. Speelt hem in. Maar goed uitverdedigd door de solide aanvoerder van Baardwijk, Davy Heuveling. Die goed uitverdeelt. En dan kan Baardwijk gevaarlijk uitkomen. Een afstandsschot. Oh, en ik dacht dat hij telde, maar hij zit in het zijnet. En de bal wordt snel ingebracht door Twan Pelle. Die komt weer bij Arnold Smit in de linkerverdeling. En vaak gaat die balletje weer via Wilco van Noord. Het gaat een beetje te traag om echt gevaarlijk te gaan worden naar de voorhoede toe. Via Jesse Turk komt nu de bal bij Nick Pijnenburg. Weer goed verdedigd door de aanvoerder van Baardwijk, Davy Heuveling. Nou, dan wordt de bal overgenomen en kan Baardwijk rustig uitverdedigen. Zo het balletje rustig rond laten gaan. Ook lekker spelen natuurlijk nu met een 4-2 voorsprong. Goed uitverdedigd. Komt die bal op de middenlijn. Gaat hij helemaal naar de vrijstaande buitenspeler aan de rechterkant. Die kan een voorzet geven voor een individuele actie. Hij kiest voor een schot op doel. Oeh, net voorlangs. Nou, dat brengt Sparta 30 er dan weer af. Is hij nog aangeraakt? Ja, hij is nog aangeraakt op. Dus dat doen. En Corno ook aan de linkerkant. Die gaat Bart Rombouts nemen. Hij heeft natuurlijk alle tijd met die voorsprong. Begrijpelijk. En ik denk ook niet dat scheidsrechter Bart Lidl heel veel bij zou gaan tellen. Hij kijkt wel op zijn blok. Officieel is nog een minuutje of 5-6. Dus er kan nog wat tijd bij komen van de zure tijd. Maar even kijken, gaat die bal terug? Gaat die bal ingebracht worden nu? Dan kan er een voorzet komen door de speler Baardwijk. Brengt de bal goed in. En de bal wordt overgekopt. Achterbal nu. En Tran Pelle kan die bal weer in het spel gaan brengen. Dan gaat de bal vanuit de ballenvanger gaat Van Pelle die bal in het spel brengen. Nou, er kan een lange bal komen. Gaat die bal naar de ingeval. Michel wordt afgetroefd. Nieuwenhuizen wordt afgetroefd. Gaat de bal weer terug naar Baardwijk speler. Nou, buitenspel nu. We zitten in de blessuretijd met de stand van 2-4 bij de wedstrijd Sparta 30. Baardwijk terug naar de studio.
0: Ja, en mocht daar nog wat in veranderen, dan hoor je het uiteraard hier in dit programma AFM Weekend Sports met zometeen.

0: You're a friend of mine. En volgens mij komt er nog een heel klein mooi gouden randje aan de wedstrijd Katwijk Kozakken Boys, of niet, Dick Dame?
1: Ja, dat klopt. 1 tegen 4 inmiddels voor Kozakken Boys. Zitten in de laatste seconde van de wedstrijd. Het is. Nu is het 5-1. Graat Dame opnieuw 2 treffers. 1-5 voor Kozakken Boys. In de 95ste minuut is het 1-5. Graat Dame weer 2 maal. Hij staat momenteel op 10 treffers. En dat is het eindsignaal van arbiter Bronsvoort. 1-5 overwinning voor Kozakken Boys. Geweldige overwinning voor de Werkendammers. En ze zijn alweer terug op plaats 2. Voorlopig dus 1-5 voor Kozakken Boys.
0: Kijk, en dat is een prachtige eindstand van die wedstrijd. 1 tegen 5 dus, Katwijk, Kozakken Boys. En inderdaad, de treffers vandaag verloren de wedstrijd tegen Hoek. En dat betekent inderdaad dat Kozakken Boys terug is naar plek nummer 2 in de competitie. Maar goed, zometeen dus om 4:15 alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. En ik zit nog even snel te kijken naar nog geen einduitslagen te zien van Sparta 30 Baardwijk of van Vlijmense Boys Woudegem. Maar ik vermoed dat Sparta 30 Baardwijk is geëindigd in 2 tegen 4. En dan Vlijmense Boys Woudegem in 0 tegen 0. Mocht dat anders zijn, je hoort dat straks dus om 4:15 in dit programma AFM Weekend Sport.

0: FM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien.

0: hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied staat een auto in brand. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Van oponthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Het geldt ook voor de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
6: Met nu
1: AFM Weekendsport.
6: De

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in het vierde en laatste uur van dit programma AFM Weekend Sport. Waar we zo meteen dus rond 4:15 de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij zetten. Maar je had nog twee uitslagen van mij te goed. Sparta 30 tegen Baardwijk is inderdaad geëindigd in 2-4. En Vlijmense Boys Woudegem in 0-0. Dat waren ook de standen waarbij wij de verslaggevers verlieten. Dus er is niets meer in veranderd. En 1-4 is dus de einduitslag van Katwijk tegen Kozakken Boys. Zometeen dus over een paar minuten alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. En verder zometeen ook aandacht voor Beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. We gaan nogmaals bellen met René van der Giessen. Die spraken we ook in het eerste uur van dit programma al. En hij gaat ons nog even bijpraten over een top beach volleybal. Daarnaast hebben we ook aandacht voor motorrace. Mika Schalken uit Dussen. Die rijdt vandaag zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Maar werd vorige week al Nederlands kampioen in de categorie Masters of Mini GP. Daarover hopen we zo meteen even te bereiken. Dat zal dan zijn na zijn wedstrijd in Emmen. Dus daarover horen we het zo meteen. En ook aandacht voor korfbal ACKC uit Almkerk. We gaan bellen met Arend Peter van Schoor. Even terugblikken op de wedstrijd van vorige week en van deze week. Want op dit moment wordt er, denk ik, daar niet meer gespeeld. Ik denk dat hij net is afgelopen. ACKC tegen DVS 69 is de wedstrijd die voor vandaag op het programma stond. En daar gaan we het zo meteen over hebben met Arend Peter Verschoor. Dat in het programma AFM Weekendsport. Mocht je zelf wat te melden hebben, sport@radioafm.nl. sport@radioafm.nl. We vinden het leuk om van je te horen. En te horen over jouw sportieve prestaties of over jouw vereniging.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekendsport.

En Last Train Home, en daarvoor hoorde je ook nog Antoon in Hollow. Ja, en daarmee is het precies 16:45 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En is het tijd geworden om de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij te gaan zetten. En dan beginnen we uiteraard met de tweede divisie voor deze zaterdag 3 oktober. Koninklijke HFC Quick Boys 2-3, Hoek de Treffers 3-1, HC Hardenberg IJsselmeervogels 2-1, RKAV Volendam Jong Almere City FC 1-4, Rijnsburgse Boys Kloetingen 4-1, Katwijk Kozakken Boys 1 tegen 5, Spakenburg AFC 2-1, Roda Raalte GVV 1-3 en Barendrecht tegen Jong Sparta Rotterdam 3-2. Ja, en als we dan inderdaad even naar de rangen en standen kijken, dan zien we dat Kozakken Boys weer is opgeklommen naar plek nummer 2 in die tweede divisie. Met een 4 punten verschil met de nummer 1 Quick Boys. En door het verlies van de Treffers van vandaag zijn zij te vinden op plek nummer 3 met 15 punten. Dan gaan we naar de derde divisie B, waarin Achillesveen uitkomt. Zwaluwe Achillesveen 1-0. FC Rijnvogels Groenesteeg 5-1. Ja, en dan twee wedstrijden die om 16:30 zijn gestart. Dat is TOGB tegen RBC. Daar is de tussenstand 4-3. Vermoedelijk ook de eindstand, want het zal nooit lang meer zijn dat er nog gespeeld wordt. En VVSB Excelsior Maassluis is 2-3. En dan nog drie wedstrijden die vanavond worden gespeeld. Twee wedstrijden moet ik zeggen. Ook daar is weer wat ingewijzigd, zie ik. Dat is dan EVV Echt tegen Noordwijk en Dongen tegen Portugal. Die wedstrijden worden vanavond om 19:30 gespeeld. En dan nog drie wedstrijden morgen. Gemert tegen FC Lisse, Blauw-Geel 38 tegen Oena en Goes tegen Udo 19. Udi 19 moet ik natuurlijk zeggen. En dan de eerste klasse D. Almkerk-Kruisland 2-4. DVV 09 tegen SHO 5-3. Heijnoord-IFC 2-7. NSVV tegen Oranje-Wit 1-3. RVVH Halsteren 0-4. SVOD 22 tegen Nieuw-Lekkerland 1-2. En de wedstrijd Unitas 30 tegen Nieuwenhoorn, die wordt dan morgen gespeeld. Ik dacht dat ik hem net voorbij had zien komen. Dus ik was even nog aan het checken of dat inderdaad klopt dat hij morgen wordt gespeeld. Maar dat klopt inderdaad. Dan gaan we naar de derde klasse C. Arkel GSS ODS werd 2-1. Herovina de Alblas 3-2. Streefkerk Perkouw 2-4. Drechtstreek Sleewijk 1-1. Heukelum Altena 3-5. Schoonhoven Harningsveld 2-4. En Groot Amers VVAC werd 0-1. De derde klasse E. GDC Helvoort 0-3. RWB DVG 3-2. Wilhelmina 26 Os 20 werd 3-5. WSC Neo 25 3-3. Eén wedstrijd die wordt vanavond gespeeld om 17:15. Dat is de wedstrijd Den Dungen tegen GRC 14. En twee wedstrijden morgen. DSC Jong Brabant en RKDVC tegen SCG 18. Dan gaan we naar de vierde klasse D. Sparta 30 Baardwijk werd 2-4. HSSC 61 tegen GV 63 0-1. ONI BLC 0-3. MEC 07 tegen BRC 3-3. MVV 58 Asperen werd 4-0. Vlijmense Boys Woudegem 0-0. Ik zit even te kijken of ik ook nog de uitslag van Margriet tegen Jan van Arkel heb. Maar die is nog niet binnen. Dus die wedstrijd ontbreekt nog in ons lijstje. En als laatste nog de vijfde klasse D. Lierlo Sport 55 ASH 4-2. Wel tegen BZC 14-3-4. Vuren GVV 4-1. Waddenooien Noah 32 0-11. Haafden Real Lunet werd 0-0. En de einduitslag van DSS 14 tegen Kerkwijk, die ontbreekt. Want ja, die wedstrijd is uit de competitie genomen. Omdat DSS 14 uit de competitie is gestapt. En daarmee waren dit alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. In dit programma AFM Weekend Sport. Waar we zometeen aandacht hebben voor Beatsport. We gaan bellen met René van der Giezen van Beatsportvereniging Werkendam.

0: Idol. Daarna nooit meer iets van hem gehoord. Nee, de nummer. She's So High. Kurt Nielsen hoorde je. Hij was maar iets van loodgieter of zo, dacht ik. Ja, en dan word je zanger en word je opeens wereldberoemd in heel Europa. Goed, het is inmiddels bijna 6 minuten voor 5:30 geworden in het programma AFM Weekendsport. En wij gaan het hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giessen. Goedemiddag, René.
1: Ja, goedemiddag Kevin en goedemiddag luisteraars.
0: Ja, voor de tweede keer spreken we je zoals eigenlijk iedere week, hè? Dus geen verrassing.
1: Nee, dat is dan een beetje jammer. Maar goed, dan proberen we het maar met de inhoud te doen, toch?
0: Ja, precies. Ja, we zijn benieuwd wat je te vertellen hebt.
1: Ja, we gingen eruit met twee cliffhangers. En dat, die moet ik dan toch allebei wel gaan verklaren nu. De eerste is dat ik zei dat het misschien best wel iets feestelijks had vandaag. Nou, dat heeft het. Het gaat over beachvolleybal en het gaat ook over het team Rijssen Schoon, Katja Stam. Ja, wereldtop, zo mag je ze toch wel noemen. Althans, google het maar, dan zie je dat ik dat niet zelf bedacht heb. Dat team dat doet het fantastisch in de wereldtop. Maar er is nog iets unieks bij die meiden. Namelijk, Rijssa is vandaag jarig. En het bijzondere is dat niet alleen Rijssa vandaag jarig is, maar ook Katja. Zij zijn op dezelfde dag geboren. Dezelfde dag, zeg ik dan. Niet in hetzelfde jaar, want Katja is 3 jaar ouder dan Rijssa. Maar goed, toch iets bijzonders en vermeldenswaardig. En ik zag het vandaag ook al voorbij komen in de internationale pers. Dat de dames beide gefeliciteerd worden vandaag. Dus dat doe ik dan ook maar eventjes nu via radio AFM. Katja 28 geworden, Rijssa 25. Op deze mooie 3 oktober.
0: Kijk, nou inderdaad ook gefeliciteerd vanaf hier dan.
1: Ik neem aan dat ze aan de zender gekluisterd zitten, dus...
0: ik mag het hopen, René, ja.
1: Ja, nee, ik weet dat er tenminste 1 ergens in een vliegtuig zit, dus ik denk niet dat de ontvangst zover reikt. Maar goed, desalniettemin een mooie dag, denk ik, toch dan op die manier en ook bijzonder. Want waar maak je dat mee, dat je toevallig als team bij elkaar komt ooit en dat je dan dezelfde geboortedag hebt. Verder zei ik ook dat de topsport nog wat dichterbij komt. 2 weken geleden zaten we in Utrecht. Nou, komende week komt het echt heel dichtbij. Komt het zelfs naar Altena. Want het heeft burgemeester en wethouders behaagd, moet je dan zeggen, geloof ik, om de beide dames uit te nodigen op het gemeentehuis om ze te gaan huldigen voor hun Europese kampioenschap, wat ze een paar weken geleden hebben behaald in het Poolse Stare Jablonki. Dat is natuurlijk een prestatie van wereldformaat, althans in ieder geval van Europees formaat, moeten we dan zeggen. En reden genoeg voor de gemeente Altena. En dat stellen wij en vooral de dames ook zeer op prijs om ze uit te nodigen. Dus aanstaande woensdag zijn ze echt heel dichtbij in Almkerk om gehuldigd te worden. Trouwens, Almkerk moet ik even een slag om de arm houden, want ik zag dat de hele tent verbouwd wordt. Dus misschien wordt het nog een andere plek, maar dat gaan we nog horen. In ieder geval, zij zullen de nodige eer krijgen toebedeeld van de gemeente Altena voor de prestatie die ze gedaan hebben. En ook voor Rijssa, voor haar ambassadeurschap voor de sport in Altena. Dus dat staat te gebeuren komende week, Kevin.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, en burgemeester Egbert Lichtenberg is natuurlijk zelf ook een groot volleyballiefhebber. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij zich extra vereerd voelt om bij de dames te mogen ontvangen.
1: Ja, zijn betrokkenheid is groot, kan ik melden. Het is ook mooi dat een aantal weken geleden, toen de dames nog speelden in Brazilië op de World Tour, waren ook 2 van zijn dochters daarbij aanwezig in Brazilië. Hebben ook die finale bijgewoond. Dus dan komt het heel dichtbij. En als ik het goed begrepen heb, ik weet niet of ik dat mag zeggen, want het is privé informatie, maar is de afgelopen periode heeft de burgemeester zelf ook kennis gemaakt met Brazilië. Dus in die zin, de roots van het beachvolleybal. Hij heeft daar zeker enige affiniteit mee. En dat is alleen maar mooi natuurlijk.
0: Hij speelt zelf ook nog, hè? Dus ook absoluut, dat is privé misschien, absoluut. Maar goed. Ook dat. Hartstikke leuk. En zeer benieuwd dan wat er dan staat te gebeuren op dat gemeentehuis. Of misschien is het wel in de werven Woudegum dan. Goed, dat moet dan blijken.
1: Ja, dat weet ik nog niet. Dat gaan we zien.
0: Ja. Maar goed, wij gaan dat vast volgende week van jou horen hoe dat allemaal heeft plaatsgevonden al daar.
1: Ik ga daar bij zijn inderdaad. En ik ga er ook graag slag van doen volgende week.
0: Kijk, nou hartstikke mooi. Dan wil ik je voor nu bedanken, René. En dan spreek ik je graag volgende week weer.
1: Ik heb het weer heel graag gedaan. Een prettig weekend iedereen. En tot volgende week.
0: Oké, ook een fijn weekend. Hoi, René van der Giezen dus. Beachsportvereniging Werkendam. Iedere week is hij hier te horen in dit programma van Weekendsport. En maar liefst 2 keer om ons bij te praten over alles wat er met beachsport te maken heeft. In dit programma AFM Weekendsport. Jij bent...

0: hoorde muziek op je radio van Vincent en Dansé. En daarmee is het 2 minuten over 5:30 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. Waar we het gaan hebben over een wat andere sport dan waar we het normaal gesproken over hebben. Namelijk over motorracen. Aan de telefoon Mika Schalke. Goedemiddag Mika.
1: Goedemiddag.
0: Dan moet ik als eerste denk ik gewoon zeggen gefeliciteerd, toch?
1: Ja, bedankt.
0: Ja, maar dat was eigenlijk al vorige week. Maar kun jij onze luisteraars eens uitleggen hoe dat vorige week is gegaan? Want je bent volgens mij vorige week Nederlands kampioen geworden, hè? Zo mag ik het zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat was niet alleen over die wedstrijd, maar ik begrijp dat het een soort competitie was?
1: Ja, dat is het Open Nederlands kampioenschap. Je rijdt zeg maar zoveel raceweekenden bijvoorbeeld. Mhm. En op 1 dag rij je dan 6 keer.
0: Oh, oké. Okay. En over die 6 keer ben je dan de beste gebleken?
1: Nee, die 6 keer is op 1 dag. En er zijn volgens mij, als ik zo weet, zijn het 8 weekenden.
0: Ja, want ik zag afgelopen jaren al wel regelmatig voorbij komen dat jij races hebt gewonnen. Dus over al die races bij elkaar ben jij dan de beste gebleken. Dat, zo moet ik het al zeggen.
1: Ja. Ja, als je het zo bekijkt wel, ja.
0: Dat is toch mooi om te kunnen zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Jij rijdt op een motor, maar ik begrijp dat dat geen standaard motor is.
1: Nou, jawel, maar het is niet voor op de weg, zeg maar.
0: Oké, okay. En wat voor motor is het dan? Is het zo'n mini-motor of is het wel een grote volwaardige?
1: Nee, het is een 12 inch, een beetje tot je heupen. Mhm. Het is 190 cc en het merk is Bucci. Ah. Een Italiaans merk.
0: Kijk, en dat doe jij al een flink aantal jaren, Mika?
1: Ja, deze klasse doe ik nu 2 jaar. Mm-hmm. En ik rij al bij elkaar 7 jaar.
0: Wow, kijk. Ja, dus, maar het wordt bij jou ook met de paplepel ingegoten, hè? Zo zeggen ze het dan.
1: Ja, zeker.
0: tenminste, jouw vader is Peter Schalke, dat zullen menigeen wel weten. En ik begrijp dat je dan vandaag ook nog hebt gereisd. Het was je laatste race dag, begrijp ik dat?
1: Ja, dit was laatste race dag, ja.
0: En
1: wat zegt u?
0: Ja, ik wilde zeggen, en hoe is het gegaan dan?
1: Ja, goed.
0: En wat is goed dan, Mika?
1: Ja, ik was... Ik reed eerste. Dat was goed.
0: Ja, nee, dat is niet zomaar goed, dat is heel goed, toch? Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Is dan ook een beetje, want ik kan me voorstellen, hè, dan, bedoel, vorige week dan was het denk ik een beetje dan de bekroningen als je dan een Nederlands kampioen wordt. Maar dan kan ik me wel voorstellen, als je dan vandaag ook nog even wint, dat dan nog even net een extraatje is.
1: Ja, dat is zeker, ja.
0: Met een heleboel eerste prijzen op zak en de Nederlands kampioenschap. Heb jij je seizoen erop op zitten? Wat gaat dat betekenen voor dan de komende maanden? Ga je helemaal niet meer racen?
1: Dat weet ik nog niet. Maar voor deze winter gaan racen. Maar we beginnen pas weer over een 30 jaar of zo.
0: Oké. Okay. En dan ga je met name nu voorbereiden dus voor over een 30 jaar?
1: Ja.
0: En ga je dat door in dezelfde klasse? Of wordt dat dan ook? Of verandert dat dan?
1: Dat weten we nog niet zeker.
0: Oh, kijk. Dat moet allemaal nog tactisch besproken worden.
1: Ja, daarom.
0: Kijk. Nou goed. Jouw raceseizoen zit er dus op. Met de laatste overwinning dus in Emmen. Dankjewel dan voor nu, Mika. En nogmaals gefeliciteerd met die overwinning.
1: Ja, bedankt.
0: En ik begrijp dat we elkaar waarschijnlijk binnenkort ook hier in de studio gaan treffen.
1: Ja.
0: Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus laten we dat doen. Dankjewel voor nu. En geniet nog even van de overwinning.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, okay, dag.
1: Doei.
0: Mika Schalke dus. Hij rijdt in de categorie Masters of Mini GP. En heeft vandaag dus ook zijn laatste race in Emmen winnend weten af te sluiten. En vorige week dus al Nederlands kampioen geworden. In een spannend raceweekend. Waarbij hij dus de race op zijn naam wist te schrijven. En daarmee Nederlands kampioen is geworden. Prachtige prestatie van Mika Schalken uit Dussen. En wij hopen hem binnenkort ook een keer hier in de studio te krijgen. Om eens met hem verder bij te praten over dat motorracen wat hij doet al op jonge leeftijd en nog steeds dus met heel veel passie uitvoert. En daarover hopen wij dus later hem nog even te spreken hier in de studio van AFM. Waar we zo meteen ook nog gaan hebben over korfbal. Korfbalvereniging ACKC uit Almkerk speelde vanmiddag een wedstrijd. De wedstrijd ACKC DVS 69 om 3:30 ving die wedstrijd aan. En is inmiddels afgelopen. Daarover zometeen veel meer met Arend Peter Verschoor in dit programma AFM Weekend Sport. En mocht je zelf dus in de tussentijd aan ons wat te melden hebben. sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl. Nu muziek op je radio uit de jaren 80. Dit is Poco en Call It Love.

0: en James Arthur en Sun Comes Up, hoorde hier op Radio AFM. In het programma AFM Weekendsport, waar het 17:15 is geworden en wij het gaan hebben over korfbal. Korfbalvereniging ACKC uit Alkerk. Aan de telefoon Arend Peter Verschoor. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we zeiden net al heel even in de voorbeschouwing. We hebben elkaar vorige week niet gesproken. Maar volgens mij vond jij dat ook helemaal niet zo erg dat we elkaar toen niet te pakken kregen, of wel?
1: Nou ja, ik was ergens mee bezig, maar ik wist het wel, want ik had netjes gebeld, want ik ben er niet geweest. Netjes gebeld van hoe was de wedstrijd en maar ja, goed, toen ben ik wat gaan doen en sorry.
0: Daarom ging het niet, maar het was meer dat ik de einduitslag van die wedstrijd zag en toen dacht ik nou, dat snap ik eigenlijk ook wel.
1: Ja, dat was niet best, nee, dat was een... Merwede deed dat gewoon goed. En ze hebben gewoon een goede schutters, maar ja, ik heb begrepen dat het echt veel over de dames ging. En Remco had de coach had een plannetje bedacht om achter te gaan verdedigen. Ja, is eigenlijk een beetje anti-korfbal. Maar ja, dan moet je er wel goed uit kunnen voeren. En ja, dat betekent dat je gewoon zorgt dat je altijd afvangen hebt. En dat je de tegenstander een beetje loslaat om te schieten. En als ze dan schieten, dat je zelf de afvang hebt. En dat je dan weer naar de aanval kan spelen. Maar goed, ze schoten er wel eens in. Dus vooral de dames die schoot maakten er heel goed gebruik van. Die schoten er heel veel in. En eerlijk gezegd, als ik kan dat eigenlijk niet goed. Dat achter verdedigen. Dus het is een beetje anti-korfbal. We moeten lekker vooruit. Dus ik snap eigenlijk niet waarom die niet gewoon iets gedaan had. Wat de vorige keer, de week tevoren, hier thuis. Want toen konden we echt wel goed mee met Merwede. En dan konden we echt wel goed bijblijven.
0: Ja.
1: Maar goed, het is zo. Het was zo. En als er is een moment in het spel gekomen. En Merwede schoot er alles in. Dus 22-7 geloof ik. Dus pech.
0: En snel vergeten.
1: Snel vergeten, dus op naar vandaag.
0: Ja, een andere wedstrijd, een thuiswedstrijd tegen DVS 69 dus.
1: Ja, zeker uitwedstrijd met de puntverschil gewonnen. Dat was een wedstrijd waar we best wel de eerste helft voorsprong, 5 doelpunten loskwamen eigenlijk. En toen kwamen we naar de rustlijn wel dichterbij en werd het nog heel spannend. Werd het nog wel gelijk, maar toen maakte ACKC volgens mij Noah. Die maakte toen de winnende en werd het 11-10 of 10-9, dat weet ik niet meer precies, winnen niet veel doelpunten. Was vandaag eigenlijk weer precies hetzelfde. Het was vooral aardig evenwichtig. Hun kwamen op het voorsprong 1-0, als ik zei 1-1-2-1. Zo ging het een beetje gelijk op. Met hele merkwaardige beslissing van de scheidsrechter. Waar alle twee teams trouwens al last van hadden. Dus echt, je stond te kijken, want die sloot overal voor en overal en nergens voor. En je snapte het als publiek ook niet. En ja, dat ging toch ook wel een beetje in de kopje zitten van de spelers. Die er een beetje moedeloos werden. En dat was wel aan beide kanten. Onbegrijpelijke beslissingen. Maar goed, daar heb je mee te dealen. En dan moet je aan gaan aanpassen. ACKC die ging wel met de 6-5 de rust in. Maar het was wel DVS dat na de rust weer langzij kwam en de voorsprong nam. En het bleef heel tot 1 puntje verschil. Er werden nog een keer 2 punten verschil. Maar het was DVS dat toch net wat geslepener is. Net weer met de hele situatie wat beter om wist te gaan. En uitliep naar 2 doelpunten voorsprong. Het werd nog wel spannend op het einde. Nog een 10-11 achter. Toen konden we nog wel een gelijkmaker gaan scoren. Maar vervolgens was DVS weer dat er overheen kwam. En weer die 2 punten. Toen werd het zelfs nog 11-13. Toen was het eigenlijk met nog een paar minuten, 2 minuten. Toen was het eigenlijk wel bekeken. Ja, DVS scoorde nog eentje, 11-14. Dus het was heel jammerlijk. Dat ligt ook gewoon aan ons schotpercentage, wat gewoon heel, heel laag was. We hebben 1 keer tegen Zuid. Zuid 27 geloof ik, hebben we een keer echt wel goed geschoten. Dat veel erin ging, maar vandaag was het eigenlijk gewoon matigjes. Heel matigjes de effectiviteit van de schoten. Dus het was helaas 11-14 verloren.
0: Wat ontzettend jammer. Ja, nu een paar wedstrijden achter elkaar verloren. Terwijl jullie zo ontzettend goed aan de competitie begonnen waren, Peter.
1: Ja, zeker. Zeker goed begonnen. Vooral ook tegen Zuid. En als we deze hadden gehad, dan waren we al zeker van lijfwoud, zou ik zeggen, in deze klasse. Maar ja, dat is nou nog even wat. We volgende week nog 1 wedstrijd tegen Zuid. Zuid 27. En dan, die moeten we gewoon winnen. Dan is het nog niks aan het handje. Dat ligt er een beetje wat vandaag. Ik heb niet gezien wat ze vandaag gedaan hebben. Maar die moesten vandaag tegen Merwede. En ik verwacht niet dat hun dat gaan winnen. Dus, nou ja, goed, nog één wedstrijdje winnen, dan ben je ook nog wel zeker van lijfwoud.
0: Kijk, nou ja, goed, dus dat is dan de boodschap voor volgende week. Winnen tegen Zuid 27 en dan is het goed.
1: Yes.
0: Kijk, nou dan hoop ik je volgende week weer te spreken, Arend Peter, en dan horen we hoe die wedstrijd is afgelopen.
1: Is goed.
0: Oké, okay, dankjewel voor nu.
1: Yo,
0: Arend Peter van Schoorders, hij van ACKC. En volgende week speelt ACKC de wedstrijd Zuid 27 tegen ACKC. En die wedstrijd start om 4:00 smiddags. En dat betekent dat wij aan het einde van dit programma uiteraard volgende week ook weer spreken met Arend Peter van Schoor over het verloop van die wedstrijd. Dus

En Love Shack. Ooit hun bandnaam veranderd in BC52. En dat was alles in het kader van het nummer Meet the Flintstones. Wat toen het uit bij de Flintstones film hoorde. En toen noemden ze zich BC, oftewel Before Christ 52. Daarmee kwamen we ook aan het einde van dit programma AFM Weekend Sports voor deze zaterdag 3 oktober. We hebben het weer bijzonder graag voor je gedaan de afgelopen 4 uur. Heel veel sport uit Altena gebracht. En ook volgende week zullen we dat weer doen. Tussen 2 en 6 uur zijn we dan weer te beluisteren op zaterdag 10 oktober zal het dus zijn. Met volop aandacht voor sport uit Altena. En mocht je nou zelf denken, ik heb wat te melden. sport@radioafn.nl. Dat is sport@radioafn.nl is ons mailadres. Dus laat vooral alles daarop weten. En voor deze AFN Weekendsport gaan we eruit met Ellen Langley en Choosing Texas. Tot volgende week dus bij een nieuwe AFN Weekendsport.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
8: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen.

0: FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
1: non-stop muziek.
5: Dit is

0: via 106.4, 107.1 en 107.8 FM. Dit is AFM.
1: Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM. Verkeers.

0: A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
6: Radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
6: non-stop muziek.
7: Dit is

0: Van Wijk en Aalburg tot Oudenkerk.
1: Via FM, DHB of online.
0: Heel Altena stemt af op AFM.
1: Radio AFM.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
7: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontrole dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Waar het om draait, staal.
10: kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
3: non-stop muziek.
4: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
8: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
7: non-stop muziek.
12: Dit is

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
8: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk.
10: Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
12: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
3: non-stop muziek.
13: Dit is

anything to say.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
7: non-stop muziek.
0: Dit is

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: beste muziek.
1: Met het nieuws.
2: Het NOS-journaal. Het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar heeft de 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen probeerden die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk huisje gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met haar quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Dus nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Jan Roekruijff overleden en won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste. Toen werd hij 12e na een val. Lof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft al Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en elkaar. Die eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist, het kan 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen, in de middag wordt het zonnig, het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart na de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten.